0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hanta-virus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. En daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

fashion like Naomi Campbell. It's me.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt-het-vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Radio Ideaal. Vertrouwd dichtbij. In de Achterhoek.
1: In de Achterhoek.
2: Let me be your hero. Would you dance?

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ochtendgloren. Vroeg wakker? Beleef het begin van een nieuwe dag.
1: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going to...

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.

0: 10 minuten half 8 uur op de klok. Nou, laat het weekend maar beginnen. In ieder geval, voor wat betreft het daglicht. Misschien begon het weekend gisteren al voor jou. Ergens in de namiddag met een drankje op het terras. Was al redelijk weer gisteren. Vandaag volgens mij nog beter. Het ziet er nu in ieder geval heel lekker uit buiten. Gerrit Vosters gaat straks vertellen hoe het weer verder gaat in dit weekeinde. Het weekeinde van Moederdag. Dus het kan een gentle reminder zijn om nog even op pad te gaan om een mooi boeket bloemen of een leuke plant voor in de tuin te kopen. Dat is natuurlijk ook wel het seizoen voor het seizoen sowieso om naar buiten te gaan. En radio ideaal begeleid je erbij. Zet gewoon de radio ergens, speakertje neer. En dan hoor je gewoon de beste muziek. Meest gevarieerd. Naast Douwe, Bob en Mo draaiden we ook al Keen en Everybody's Changing. Straks op radio ideaal onder meer muziek van de Backstreet Boys, Quit Playing Games. We gaan dan terug naar de jaren 90. Taylor Swift ga je ook horen. En eerst gaan we terug naar de jaren 70. Dat doen we met muziek van Racy en Some Girls. Op dit moment in de Achterhoek, een graadje of 7. Op richting de 20 graden. Om 8:30 het weer met weerman Gerrit Vosters. Yeah,
1: Radio Ideaal. Dit en dat. Nieuws uit de regio, sport en de leukste muziek.

Nick en Simon, jullie op Radio Ideaal. Dadelijk het laatste nieuws uit de Achterhoekje. Net Smit is in ieder geval weer binnen. Je hoort ook al Robbie Williams, Feel en Beloofd is Beloofd. Dit is Taylor Swift, Anti-Hero.

0: Het is tijd geworden om naar het nieuws te gaan, want Printer heeft zijn werk gedaan. 8 uur 35 inmiddels. We hebben er gewoon een paar minuten bij opgeteld. Eens even kijken welke microfoon Jeanette Smit bij naar zich toe heeft getrokken.
1: Ja, deze.
0: Ja, deze. Oké, dat is mooi. Goedemorgen, Jeanette. Tijd voor het nieuws.
1: Goedemorgen. Minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie wil dat statushouders sneller aan het werk gaan. In ruim 80 gemeenten moeten nieuwkomers met een verblijfsvergunning hun inburgering combineren met een zogenoemde startbaan. Ook 8 Achterhoekse gemeenten doen mee. Volgens het ministerie is een groot deel van de statushouders nu nog afhankelijk van een bijstandsuitkering, zo meldt Omroep Gelderland. 70% zit na het afronden van de verplichte inburgeringsperiode van 3 jaar nog steeds zonder werk. Het kabinet ziet startbanen als een manier om dat te doorbreken. Niet eerst jaren inburgeren en daarna pas werk zoeken, maar vanaf het begin taal en werk combineren. Het gaat om betaald werk dat ook geschikt is voor mensen die nog niet goed Nederlands spreken.
0: De gemeente Doetinchem heeft de regels voor horecazaken tijdens de WK-wedstrijden deze zomer tijdelijk aangepast. Waar cafés en restaurants normaal op vaste tijden sluiten, mogen ze tijdens de wedstrijden van Oranje langer open blijven. Daar stelt de gemeente wel duidelijke voorwaarden aan. Zo mogen horecaondernemers tijdens wedstrijden van Nederland een scherm op het terras plaatsen, maar alleen als de wedstrijd niet later dan 22:00 s'avonds begint. Voor latere wedstrijden geldt die uitzondering dan dus niet. Ook mag er buiten geen muziek worden afgespeeld, alleen het geluid van de wedstrijd zelf is toegestaan en de terrassen zijn 's nachts in ieder geval dicht.
1: De Achterhoekraad vergadert maandag 18 mei met de nieuwe raad weer bij het Dru Industriepark. Ook staat er een fotosessie gepland. Eerder keerden Achterhoek-ambassadeurs het industriepark de rug toe vanwege kostenstijging. Er werd toen gekozen voor een roulatiesysteem met verschillende locaties. Hoewel de raad weer op het oude honk vergadert, betekent dat niet dat het weer de standaard wordt. Toch kiest de raad ervoor de aftrap van de nieuwe periode in Ulft te doen. Uiteindelijk gaat de nieuwe raad over de vergaderlocatie. Afgelopen jaar kwam de Achterhoekraad onder meer samen in Doetinchem en Lichtenvoorde.
0: En de gemeente Lochem heeft in overleg met Rijkswaterstaat de Eefdense brug tussen Zutphen en Eefde per direct gesloten voor al het verkeer. Er is een zinkgat net voor de brug aan de kant van de Eefde en dat zorgt voor een verzakking van het wegdek. Rijkswaterstaat en adviseurs van de gemeente kijken wat er nodig is om dat te herstellen. Waarschijnlijk blijft de brug 2 weken dicht. Het fietspad is wel open. Inwoners uit Eefde, Gorssel en Lochem gebruiken de brug volgens de gemeente als doorgaande en alternatieve route, omdat de N348 tussen Eefde en Zutphen ook dicht is. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. Hoe zonnig en warm het vandaag is. Gerrit Vossers heeft de details.
2: Het weer in de regio.
3: Vandaag wordt het geen onaardige dag. We hebben vanochtend flink wat zon. Al zien we later wel een enkel stapelwolkje. En vanmiddag hebben we een afwisseling van wolkenvelden en zon. De zon die speelt toch wel wat meer de hoofdrol dan de afgelopen dagen. En bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 21 graden. Vanavond klaart het op en is het eerst ook nog een tijdje zonnig. En komende nacht dan hebben we te maken met brede opklaringen. En dan koelt het bij weinig wind af naar 5 tot 6 graden. Zondag, dan hebben we in de ochtend flink wat zon. We zien wel een beetje sluierbewolking. Smiddags ook nog wel zon. Maar geleidelijk kan ook wel wat wolkenvelden die elkaar afwisselen met de zon. Het blijft droog en er staat een matige noord- tot noordoostenwind. En dan wordt het 18 tot 20 graden. In de avond en de nacht naar de maandag dan blijft het droog en dan koelt het af naar een graad of 5. En maandag wordt met een noord- tot noordwestenwind wel erg frisse lucht aangevoerd. In de middag valt er een enkele bui en de temperatuur die komt niet verder dan 14 graden. De dagen daarna, dinsdag, woensdag en ook donderdag, hebben te maken met wolkenvelden, zon en ook een enkele bui. Dinsdag lijkt helemaal droog te blijven. Op Hemelvaartsdag moeten we in de middag ook rekening houden met een enkele bui. En naast de bewolking komt de zon er ook nog geregeld door. Temperaturen dinsdag tot en met donderdag rond de 15, 16 graden. Vanaf vrijdag dan hebben we ook te maken met een iets stijging van de temperatuur. Altijd kan er nog wel een bui vallen, want volgend weekend lijkt de temperatuur wat hoger uit te komen met 18 tot 19 graden. Maar over het algemeen wordt het een frisse week met zo nu en dan een bui, zo nu en dan wat zon en temperaturen van een graad of 15 tot 16 graden.

Elton John, I'm Still Standing. Je luistert naar Radio Ideaal op zaterdagochtend. Goede keuze. Ga meteen door met het proosten met Pink en Raise Your Glass op Ideaal. Straks aandacht voor wat de andere media schrijven.

0: Women, wake me up before you go-go. Je luistert naar Radio Ideaal. Goeie keuze op zaterdagochtend. Je zaterdagochtend vliegt toch gewoon voorbij. Ook met zulke lekkere muziek. Gaan we nog even hierbij praten met wat de andere media schrijven.
1: Dit is het overzicht van de ochtendbladen.
0: En we beginnen vandaag met de inhoud van het AD. Bij de Duitse vrouw die op 2 mei aan boord van de Hondenjus, het cruiseschip, overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van de 3 andere opvarenden naar Nederland. In Nederland is getest op de Andes-variant en de uitslag was positief. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En Nepal heeft dit seizoen een recordaantal van bijna 500 vergunningen afgegeven voor de beklimming van de Mount Everest. Dat blijkt vrijdag uit gegevens van het ministerie van Toerisme. De vergunningen leveren meer dan 7 miljoen dollar aan inkomsten op. Het vorige record dateert uit 2023. Door het grote aantal bergbeklimmers wordt gevreesd dat er bij slecht weer opstoppingen ontstaan op weg naar de Everest. In 2019 moesten klimmers urenlang in ijskoude temperaturen en op hoogtes met weinig zuurstof wachten. Het merendeel van de alpinisten probeert de top van de hoogste berg te bereiken met zeker 1 Nepalese gids. En dat is dan ook weer goed voor de lokale economie.
2: In de Telegraaf. Genocide kalkt de onbekende zondagnacht met bloedrode verf op het monument op de Dam. De verf was wel weg te poetsen, maar de term zelf blijft maar opduiken als het over Israël gaat. Hoe zeker is inmiddels dat dat land zich schuldig heeft gemaakt aan het misdrijf der misdrijven? Dat de situatie in Gaza vreselijk is, leidt geen twijfel. Ook dat er veel burgerslachtoffers zijn gevallen, staat vast. Maar daarmee heb je nog geen volkerenmoord. In de tussentijd moeten we dus afgaan op wat de experts zeggen. Alleen, die zijn verdeeld. En het Pentagon is vrijdag begonnen met het vrijgeven van de zogeheten UFO-files. Een eerste lading openbaar gemaakte documenten bevat meldingen van burgers, militairen en astronauten over merkwaardige fenomenen in de lucht en ruimte. Onder de stukken zijn recente foto's en video's van UAPs, Unidentified Anomalous Phenomena, zoals UFO's tegenwoordig worden aangeduid. Daaronder zijn beelden van boordcamera's uit gevechtsvliegtuigen die vliegende objecten hebben vastgelegd.
0: En dan gaan we naar de Volkskrant. Peter Magyar treedt vandaag aan als premier van Hongarije. Tijdens de campagne schiep hij torenhoge verwachtingen met beloftes van hervormingen op tal van vlakken. Ondertussen maakte de kliek rond voorganger Viktor Orbán zich op voor Beltjesdag. Een brouwvolle oligarch die ieder moment te snikken lijkt uit te barsten. Sinds de verkiezingsnederlaag van Orbán krijgen Hongaren dingen te zien die ze niet voor mogelijk hielden. Zoals het interview met een geëmotioneerde Gulay Balassi bij Nieuwsite Control deze week. Balassi beheerde een imperium van communicatiebedrijven en was onder meer verantwoordelijk voor de billboards in het land. Zo faciliteerde hij jarenlang de belasting met belastinggeld betaalde lastencampagne. En de Labour-partij van Keir Starmer werd de grote verliezer van de Britse gemeenteraadsverkiezingen, schrijft de Volkskrant. VK-correspondent Patrick van IJzendoorn ziet hoe de Britten hebben afgerekend met het midden. Kiezers worden steeds radicaler. Een analyse over het Verenigd Koninkrijk van nu lees je vandaag in de Volkskrant.
2: In Trouw, het Amerikaanse leger heeft opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen in de oostelijke Stille Oceaan. Daarbij zijn 2 mensen gedood en is 1 overlevende aangetroffen, meldt het Amerikaanse Southern Command op X. De kustwacht is ingeschakeld voor een zoek- en reddingsactie. Volgens Southern Command voer de boot op een bekende smokkelroute en werd die gebruikt door een als terroristisch aangemerkte organisatie. De regering van president Donald Trump valt sinds september geregeld boten aan die volgens Washington worden ingezet door narcoterroristen uit Latijns-Amerika. Volgens persbureau AFP zijn bij die aanvallen inmiddels zeker 189 mensen omgekomen. En in Nederland leven ruim 2500 mensen die de 100 hebben gehaald. Begin dit jaar telde het Centraal Bureau voor de Statistiek er 2551. Het aantal 100-plussers is volgens het CBS al 5 jaar stabiel. In de afgelopen eeuw is de kans om die leeftijd te bereiken wel sterk toegenomen. Hoe word je zo oud en hoe is het om 100 te zijn? Ab de Gooyer en Corrie Veldhuis-Janser vertellen het aan Trouw.
3: Dag buurvrouw.
4: Hey buurman.
3: Wat ziet je woning er weer schitterend uit, zeg.
4: Dank je. Mooi, hè? Zeg, wanneer laat jij eigenlijk je woning door Harmse voegwerken en reinigingstechniek opknappen? Harmse verzorgt naast professionele gevelreiniging namelijk de complete renovatie en restauratie van je woning. Kijk maar op harmsevoegwerken.nl.
5: eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl. Aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
6: LNB Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
7: En dat maakt het verschil in het veld.
6: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij LNB Vorden moet zijn.
8: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
9: Schat, wat doen we met die wilde haag en knotwilgen achter de schuur?
10: Geen idee. Snoeien?
9: Dan ben ik jaren bezig. Ik laat het wel door Veldhuizen Groen en Graafwerk doen.
10: Veldhuizen wie?
9: Groen en Graafwerk. Zij knotten en snipperen machinaal. Geen klus is te gek. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl. Ik laat de experts het werk doen. Dan gaat het ook lekker snel.
10: Top, gaan wij iets leuks doen.
11: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
12: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keuze uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weert.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
14: De Covic, ook voor sloopwerkzaamheden. Van makkelijk tot moeilijk bereikbare plaatsen. Tevens veilig en milieukundig puinbreken op locatie. De Covic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Covic, altijd vertrouwd.
15: Echte barbecuers kiezen voor vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Ze hebben het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je je pakketten zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, servies, bestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboerderij Garretsen in Toldijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.
16: Gas. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
17: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
18: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van ROX. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

0: een lekkere plaat is dit. Morgan Wallen en Love Somebody. Je luistert naar Radio Ideaal. Zaterdagochtend. Zon. 10, 11 graden al op dit moment. Nou, en 20 in het vooruitzicht hoorden we van Gerrit Vossens. Daar kan er weinig fout gaan. Morgen moederdag. 1 tikkeltje minder. Maar nog steeds dikke prima. Nou, ja, morgen is moederdag. Dat onthoud je, hè?
1: Erik, ik heb het al afgevinkt.
0: Oké, nou goed om te horen. Jou horen we zo dadelijk met de sport.

0: Relight My Fire, dat was Dan Hartman op Radio Ideaal. Onderweg naar de sport. Ja, het kan nu, maar ik heb Rutje Kot al ingestart. Leun op mij. Die doen we nog eerst. En dan gaan we zo naar de sport. Wat zeg je, Jesper?
1: Zet die kun je zeker afzetten. Hem staat in die sportjingle.
0: Nee, dat,
1: leun op mij.
0: Leun op mij. Heerlijk, toch? Gewoon lekkere Nederlandstalige muziek.
1: Wat een gezeimel.
0: Gezwijmel?
1: Ja.

0: Dat was Rutger Kot, helemaal in het echt. En leun op mij. Hey, oh, we hebben ook een bedje zonder kop. Zo.
1: Dit is Radio Ideaal, met het sportnieuws uit binnen- en buitenland.
0: Ja, dat bedje. Ik ben nu eindelijk voorbereid dat jij langer dan 3 minuten praat. Dus
2: zo, het is wel.
0: Dat ik gewoon een tweede bedje heb.
3: Dit is het overzicht van de ochtendbladen.
2: Ik hoor het.
0: Ja, dat
2: werkt
0: heel
2: uitstekend.
0: Het is zaterdagochtend, laten we daarop houden. Het is gewoon nog heel vroeg, 9:20 op de klok. Tijd voor de sport en yes, we
2: nou,
0: zijn op
2: als ik bij mijn vrienden die als timmerman werken verkopen dat dit vroeg is...
0: Nou,
2: word ik niet meer... Nee. Ze nemen me serieus. Ik word sowieso niet serieus.
0: Jij verdient je geld met
2: niks
0: maken
2: doen.
0: Van mooie foto's.
2: Ja,
0: baantje op
2: het.
0: Kantoor.
2: Ja.
0: Mooi werk bij een betaald voetbalclub.
2: Oh, baantje op kantoor.
0: Oh, nee, baantje op het voetbalveld.
2: Dat bedoel ik.
0: Supermooie beelden.
2: Ja, zeker.
0: Beetje nabewerken.
2: Nog geen KVK-nummer. Binnenkort wel waarschijnlijk in te huren.
0: Binnenkort dus, gewoon in te huren. Ja, voor al jouw beeld. Jesper Giezen.
2: Ja, niet iedereen kan bellen, hoor.
0: Nee?
2: Nee, ik ben gek.
0: Nee.
2: Maar.
0: Ik kan dat zeggen. Nee, joh, bepaalde voetbalclubs hoeven niet te bellen.
2: Nee, zeker niet.
0: Nee, maar,
2: als we een voetbal hebben, gaan we naar de
0: Eurojackpot
2: Eredivisie. Ja, bizar. De Eurojackpot Eredivisie.
0: Zo dubbel dan, hè, in Eindhoven.
2: Ja, het is krankzinnig is dit. Nee, de voetbalsters van PSV die zijn voor het eerst landskampioen geworden in de Eredivisie. Ze wonnen in de voorlaatste speelronde in Eindhoven met 2-0 van ADO Den Haag. En daardoor zijn ze niet meer te achterhalen. En eerder... ook al de mannen van PSV zich tot landskampioen. Het is pas de tweede keer in de Nederlandse geschiedenis dat dit gebeurt. Eerder was het AZ dat lukte. In 2008 en 2009 werden ook de mannen en de vrouwen kampioen in hetzelfde jaar. Dus dat is natuurlijk prachtig.
0: Ja, ja, mooi.
2: Ik heb gezien dat ze een huldiging ook nog hebben. En ze hebben nog geen wedstrijd in het stadion gehad, maar wel een huldiging. Ja, trouwens, als we het over stadionwedstrijden hebben. Gisteren Utrecht speelde wel in het stadion. De vrouwen toch bijna 4000 toeschouwers. Hè?
0: Toch mooi.
2: Ja, ja, dat is veel.
0: Dat vrouwenvoetbal echt de opgaande lijn te pakken.
2: Ja, sommige clubs die Utrecht, PSV, die doen het hartstikke leuk. Zeker. Het zag er ook allemaal goed uit op social media, moet ik zeggen, bij Utrecht. Dus dat was niks mis mee. Gaan we naar de Vuelta voor de Feminina. Dat is dus de Vuelta voor de vrouwen. Anna van der Breggen heeft daar de leiderstrui gepakt. Ze won de 6e etappe van Gijón naar La Paraíso. En dat deed ze doordat ze op een zware slotklim de concurrentie achter haar liet. En ze nam de leiderstrui over van Lotte Kopecky. Van der Breggen heeft met nog 1 etappe te gaan een voorsprong van 18 seconden op in het algemeen klassement op Paula Blasi van UAE. Nou, die rijden dus ook al bij de vrouwen mee. UAE, dat is...
0: Ook van alle markten thuis.
2: Ook mooi, hè? Ja. Geld regeert.
0: Verbreding in de sport. Ja.
2: Zeker, prachtig om te zien.
0: Nou,
2: over verbreding in de sport gesproken. Real Madrid heeft Aurélien Tchouaméni en Federico Valverde beide een boete van 5 ton gegeven. Het tweetal raakte donderdag slaags met elkaar in de kleedkamer. De spelers hebben een diepe spijt betuigd over wat er gebeurd is. Maar bij het voorval liep Valverde een hoofdwond op, waardoor hij naar het ziekenhuis moest.
0: Ja,
2: en de Uruguayaan is daar tot 10 tot 14 dagen uitgeschakeld. Dus voor iedereen een tip. Mocht je Tchouaméni tegenkomen in een steegje ergens in Bordeaux of in Parijs.
0: Is niet best.
2: Loop er even met een bochje omheen. Want die zit een bokser, denk ik dan. Ja. Een hoofdwond.
0: Ja.
2: Ja, lekker.
0: Dan, hè? Ja.
2: Een hoofdwond. Een boete van 5 ton.
0: Ja, ik weet niet. Maar
2: dat is toch ook niet normaal?
0: Ja, dat is een aardige boetepot dan, toch?
2: En die gaan voor 10 maandje gaan ze naar Mars.
0: Ja, zoiets. Ik bedoel, ja, goed, dat kan met die budget, hè?
2: Dat is toch bizar.
0: Toch wat anders dan Winterberg of zo.
2: Ja, nee, je kan ook 3 dagen naar Willingen. Dat is ook leuk. Ja, nee, zeker.
0: Sauerland ook mooi.
2: Ze kunnen,
0: maar goed, goedkoop bier, lekker bier.
2: Ze kunnen dat hele reisje kunnen ze met die boete betalen. Voor
0: ja, ons. Denk ik dat ook wel.
2: Gaan we dan even naar het WK voetbal. Want 5 weken voor het WK heerst de nodige onrust bij de nationale ploeg van Curaçao. Volgens de Telegraaf en het AD heeft het bestuur van de voetbalbond de vurige wens een aantal sponsors en internationals om Dick Advocaat terug te laten keren als bondscoach. En dat komt meer een beetje door de resultaten in de oefenwedstrijden. Want het vertrouwen in Fred Rutte is bij die mensen wat minder. De bond houdt echter nog wel vertrouwen in Rutte. Die eind februari het stokje van Advocaat overnam wegens de ziekte van zijn dochter. Ja, de bond heeft aan de NOS laten weten komende dinsdag tekst en uitleg te geven bij een persconferentie. Dat is tevens de persco waar de WK-selectie van Curaçao bekend wordt gemaakt. Dus ja, het is nog een beetje onrustig daar. Maar ja, ze verloren natuurlijk de afgelopen interlandperiode van China en van Australië. Dus ja, aan de ene kant, het is wel een beetje voor te stellen. AZ heeft de nieuwe trainer en ook de oude trainer eigenlijk. Want ze hebben besloten om door te gaan met Leroy Echtold. Hij werd afgelopen januari aangesteld als interim trainer en heeft nu een verbintenis van 2 jaar getekend. Hij begon nog wat stroef, maar daarna begon AZ al snel te draaien en won onder meer de KNVB-beker. En hij bereikte de kwartfinale van de Conference League. Dus Echtold nog 2 jaar langer bij AZ. Tenminste op papier, 2 jaar langer. Je weet nooit wat er gebeurt natuurlijk. En dan nog even naar Amerika, want Donald Trump heeft zich in de discussie gemengd over de torenhoge prijzen van het WK voetbal. Die hadden al tot grote verontwaardiging geleid bij de voetbalfans, maar nu heeft dus ook de Amerikaanse president zich eraan toegevoegd. In een interview verklaarde de president dat hij zelf ook geen $1000 neer zou tellen om bijvoorbeeld het eerste duel van de Amerikaanse ploeg tegen Paraguay te bezoeken. En Trump reageerde in het interview verbaasd toen hij de ticketprijs hoorde. Ik was niet op de hoogte van het bedrag. FIFA-baas Gianni Infantino had kort daarvoor juist de buitensporige ticketprijzen van het toernooi verdedigd. Ik zou zeker graag bij die wedstrijd aanwezig willen zijn, maar om eerlijk te zijn zou ik het bedrag ook niet betalen, zei Trump. Nou, om nog maar te zwijgen over de prijzen van de finale, want die gaan richting de $10.000.
0: Wel de geld.
2: Ja, dat is bizar.
0: Ja.
2: Dan kun jij er niet heen.
0: Nee.
2: Maar Meningen van verder trouwens wel. Die kunnen dat wel betalen.
0: Ik had het zeggen, daar hoef je dan weer geen zorgen
2: die
0: over te maken.
2: Die kunnen dat wel betalen, ja. Dus nee, dat is allemaal wel bijzonder natuurlijk dat het allemaal zo gaat zoals het gaat. Ja. Toch?
0: Ja, duur. En mooi die oprechte verbazing bij zo'n Trump. Dat denk, ja, kost dat zoveel?
2: Ja, maar die man is toch helemaal geen.
0: Nee, ja.
2: Die heeft helemaal geen blik op
0: die
2: geld.
0: Echt
2: gozer.
0: Geen idee.
2: Nee, joh, die zit er boven zijn toren of in het Witte Huis. En dan zit hij een beetje... Die is gewoon World of Warcraft aan het spelen nu met Iran. En dat is het enige wat hij doet, denk ik. Ja. Die zit gewoon achter zijn computertje Teheran te bombarderen elke dag. En dat is het.
0: Virtueel, inderdaad.
2: Virtueel mensen. Virtueel.
0: Want ho, anders gaan de beurskoersen naar beneden.
2: Ik geloof niet dat door een uitspraak van de sportredacteur... we gaan de ideale beurskoers naar beneden gaan.
0: Maar van Donald Trump wel.
2: Ja, dat is waar. Gaan we nog eventjes naar het programma van aankomend weekend. Overigens misschien ook wel leuk om te vermelden. De Giro is trouwens inmiddels begonnen.
0: Vandaag. In Bulgarije. Gisteren
2: begonnen. Manier won de eerste sprintetappe. Vandaag iets meer heuvelachtig. Interessante rit vandaag. Dus de Giro, die kunnen we ook weer een beetje in de gaten gaan houden.
0: Gaan we de komende 2 weken
2: richting
0: nog even
2: de sportzomer.
0: Doen,
2: ja, is mooi.
0: Ja, lekker hè? Die sportzomer komt eraan.
2: Ja, is leuk.
0: Je hebt toch gewoon weer wat meer tijd?
2: Nou, dat niet, maar nee, dat is wel leuk, de sportzomer.
0: Okay.
2: We gaan even naar de programma van vandaag. Want de play-offs zijn, ik zeg hier morgen, maar dat is vandaag natuurlijk gewoon.
0: Ja,
2: dat,
0: vanmiddag, hè?
2: Vanmiddag 4:30. De eerste wedstrijd tussen Willem II en RKC.
0: En gaan ze het redden?
2: Willem II gaat het wel redden, ja. Die hebben een voorsprong te verdedigen. En, die RKC mist hun spits. Want die is vorige week geschorst. Want die kreeg rood tegen Willem II. Dus die gaat het wel redden. S'avonds, de Graafschap wordt iets moeilijker. Ze waren 1-3? Van de week niet zo heel goed. Als ik eerlijk mag zijn in Almere.
0: Nee, viel 3-1. Tegen?
2: Viel tegen.
0: Dat was heel slecht.
2: Nou ja... Dat zeiden we van tevoren, zei je, Almere heeft het gevaar op de vleugels.
0: Uh-huh.
2: Ja, die moet je dan niet vrij laten staan.
0: Ja.
2: Nee, ja, het klinkt af en toe heel simpel, maar dat is het ook af en toe.
0: Ja.
2: Dus Almere komt 3 keer of 4 keer door over de vleugels. 3 goals en 1 afgekeurde goal. Ja, dan houdt het wel snel op. Dus er mag zeg maar een schepje bovenop op de Vijverberg. Maar dat weet je, op een volle Vijverberg, het is uitverkocht aan het raken. De aanhangers zullen ongetwijfeld weer wat bedacht hebben. En dan kan het echt wel een bijzonder sfeertje worden vanavond in Doetinchem. En de Eredivisie, die gaan hun ene laatste speelronde in. Dat doen ze morgenmiddag om 16:45. Dus niet om 16:30, maar om 16:45. En dat doen ze met de volgende wedstrijden. Go Ahead PSV, Feyenoord AZ, Groningen NEC, Ajax Utrecht, Twente Sparta, NAC Heerenveen, Fortuna PEC Zwolle, Excelsior Volendam en Telstar Heracles. En wat zijn dan een beetje de interessante potjes, zult u zich afvragen. Nou, Feyenoord AZ, plek Europees voetbal, Ajax Utrecht, plek voor de play-offs van Europees voetbal. Nee, ja, dat is gewoon zo.
0: Ja, ja.
2: NAC kan vandaag officieel degraderen als ze in ieder geval niet winnen van Heerenveen. En Excelsior Volendam, dat is een rechtstreeks duel om de plekken tegen de na-competitie. Ja, en Telstar, die spelen tegen het al gedegradeerde Heracles. Ja, die doen daar ook aan mee. Eigenlijk best bijzonder, hè. Volendam speelt tegen Excelsior, tegen Telstar nog. En Telstar nog tegen Heracles en Volendam. Dat is gewoon onderling
0: een bijna
2: spannend
0: set-up. Alsof de KNVB gewoon wist dat deze drie
2: van die
0: bungelen.
2: Die kunnen we als lastig ook zien.
0: Die kunnen we lastig. Laten we nog wat afstemmen.
2: Precies.
0: Goed. We zijn door sport. Hebben we nog in de regio iets leuks? Amateurvoetbal wordt gewoon voetbal met moederdag? Of zijn al die voetballers
2: gewoon vrij? Nee, er wordt wel gevoetbald. Nee,
0: de laatste twee rondes denk
2: er zijn onder meer, dat is wel leuk. Er zijn onder meer twee Super Sundays morgen. Er is er eentje
0: twee
2: bij
0: zelfs.
2: Keienburgse Boys. Die spelen thuis tegen Kilde. En Bastion is er eentje. Die spelen tegen het... Dat moeten we ook in de gaten gaan houden, Björn. SRC, Sociratti combinatie.
0: Ja.
2: Die hebben de periodetitel in eigen hand.
0: Nou,
2: dat is de afgelopen 40 jaar niet gebeurd.
0: Ik wou zeggen dat we dat hier in...
2: Dat Gijs Hofstede dat nog mee mag maken. Dat is grandioos.
0: Ah, oké. Nou,
2: dus binnenkort de platte kar in Wichmond.
0: Ja, en daar past deze volgende plaat natuurlijk naadloos bij.
2: Is de gemeente daarop voorbereid? Een platte kar, een huldiging in Wichmond en Kranenburg?
0: Ik weet het niet, nee.
2: Ik denk het niet. Ik verwacht wel huldiging in de kathedraal.
0: Nou ja, als ze de periode pakken...
2: Voor de beeldentuin.
0: Moeten we ze gewoon uitnodigen hier.
2: Ja,
0: op zaterdag.
2: Ja, kijk, dan
0: voordat je weet heb je 11 man staan. Of 22.
2: Nee,
0: want dat is natuurlijk leuk.
2: Ja, misschien nog wel meer.
0: Ik weet niet hoeveel.
2: Nee, zeker. Misschien moeten we dat niet doen.
0: Nee? Ja, oké. Okay. SSC pakt de periode titel.
2: Ja, dat zou wel... volgens mij kan het wel echt.
0: Ja, dat is net zoiets als dat als de Keienburgse Boys gaan promoveren via de na-competitie.
2: Ja.
0: Doen we hetzelfde.
2: Ja, nee. Want... Nee, maar de jongens hebben er helemaal geen zin
0: gezelligheid.
2: In.
0: Gezelligheid. Ja.
2: Nee, die komen niet op zondag. Nee, die gaan werken op zaterdagmorgen.
0: Ah ja, dat is... Dat
2: zullen ze bij SSC ook worden. Ik ga trouwens toch even snel opzoeken hoe ze ervoor staan. Want het is historisch, hè? De mensen. Ik snap, het is nu stil op de radio. Dat bedje, dat kun je trouwens gewoon nog een keer instarten, hoor.
0: Ja, maar...
2: Ja, ik bedoel, ik zie dat de nieuwslezeres is alweer binnengekomen. We kunnen zo naadloos door met het nieuws. Maakt allemaal geen bal uit hier. Even kijken. SSC, het is echt historisch, mensen. Even kijken, periode 3. Staan ze dus bovenaan samen met Arnhemia. Met 13 uit. Ze hebben 4 keer gewonnen in de derde periode. Dat is al uniek.
0: Supermooi.
2: Ze hebben hem echt in eigen hand.
0: Ja.
2: Het zal uniek zijn.
0: Ja. Top. Wij gaan het volgen. Ja. Weten we dat, wanneer weten we dat? Over 2 weken?
2: Ja, over 2 weken.
0: Over 2 weken, dan weten we het zeker.
2: Het programma.
0: Daar.
2: Ze spelen uit bij Bastion. Nou, die kunnen best wel een beetje.
0: Bastion zelf ook nog een soort van in de race.
2: Nee, maar Bastion heeft al een periode.
0: Oh, hebben ze al een periode.
2: Bastion heeft al een periode. En de kampioen is al bekend. Dus in principe, als Bastion een beetje sympathiek
0: lopen.
2: Is... kunnen ze... En Orde Bos, die staan stijf onderaan. Die zijn volgens mij blij als ze de 11 hebben. Dus,
0: maar goed,
2: dus,
0: die hebben ook al 9 punten in de derde periode gehaald.
2: Ja, maar die zijn niet meer gevaarlijk.
0: Oké, hey Jesper, dankjewel. We gaan dadelijk plaatsmaken voor Jeanette Smit met het laatste nieuws uit de Achterhoek.
2: Ja, die draait ook het laatste half uur, toch?
0: Ja, en je had nog Justin de Wild uitgezocht.
2: Ja.

0: Zo, wat een vrolijkheid. Nou, ik snap dan wel weer dat sportredacteur Jesper Giezen zei, ja, als je nou wat gezelligs wil draaien, dan zou je Cheerio kunnen draaien. Van Justin de Wild, nou, die hoorde je zojuist. Tijd geworden voor het laatste nieuws uit de Achterhoek. Jeanette Smit is aangeschoven. We zijn lopen een beetje uit de tijd, maar uiteindelijk, nou ja, wordt het vanzelf toch gewoon 10 uur met 9:55 op de klok. Tijd
1: komt
0: voor het nieuws.
1: Goed.
0: Jeanette, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Twee auto's zijn vrijdagmiddag op elkaar gebotst op de N315 in Zelhem. En beide auto's liepen behoorlijke schade op en moesten worden afgesleept. Rond 3 uur kregen de hulpdiensten de melding van het ongeval op de rondweg bij Zelhem binnen. Bestuurster die vanaf Doetinchem in de richting van Vorden reed is vermoedelijk op de verkeerde weghelft terechtgekomen toen zij bezig was met de navigatie. De tegemoetkomende auto kon een aanrijding niet voorkomen met een botsing tot gevolg. En een van de auto's belandde hierbij in de sloot. Beide bestuurders zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis.
0: De Achterhoekraad vergadert op maandag 18 mei met de nieuwe raad bij het Dru Industriepark. Ook staat er dan een fotosessie gepland, want eerder keerden de Achterhoek-ambassadeurs het industriepark de rug toe vanwege de kostenstijging. Er is toen gekozen voor een relatiesysteem met verschillende locaties. De raad keert dus terug op het oude honk, maar dat wordt weer niet de standaard. Toch kiest de organisatie er wel voor om de aftrap van een nieuwe periode in de Achterhoek te doen en wel in Ulft. Uiteindelijk gaat namelijk de nieuwe raad over de vergaderlocatie. Afgelopen jaar kwam de Achterhoekraad onder meer samen in Doetinchem en Lichtenvoorde.
1: Jarenlang bleef kasteel Slangenburg een verborgen parel vanwege de vrijwel altijd dichte deuren. Daar komt nu verandering in. Bij het kasteel moet een toeristisch bezoekerscentrum komen voor de omgeving. Dit moet gebeuren in het voormalige koetshuis op het landgoed. Het kasteel behoort volgens Rijksmonumenten tot de top 100 monumenten van Nederland. Mede daarom ziet Stichting Monumentenbezit Slangenburg als een geschikte locatie voor een bezoekerscentrum. De stichting heeft inmiddels een subsidie van €175.000 ontvangen van de gemeente Doetinchem voor dit centrum, die zij tussen 2026 en 2029 willen realiseren. Voordat het bezoekerscentrum daadwerkelijk open kan, moet het voormalige koetshuis nog grondig worden verbouwd. En daarbij speelt onder meer de aanwezigheid van een asbestdak een rol.
0: En minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie wil dat statushouders sneller aan het werk gaan. In ruim 80 gemeenten moeten nieuwkomers met een verblijfsvergunning hun inburgering combineren met een zogenoemde startersbaan. Het kabinet ziet startbanen als een manier om te voorkomen dat mensen na lange tijd nog steeds zonder werk zitten. Niet eerst jaren inburgeren en daarna pas werk zoeken, maar vanaf het begin taal en werk combineren. Het gaat om betaald werk dat ook geschikt is voor mensen die dus nog niet goed Nederlands spreken. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek. We gaan naar Gerrit Vossers voor het weer.
2: Het weer in de regio.
3: Vandaag wordt het geen onaardige dag. We hebben vanochtend flink wat zon. Al zien we later wel een enkel stapelwolkje. En vanmiddag hebben we een afwisseling van wolkenvelden en zon. De zon die speelt toch wel wat meer de hoofdrol dan de afgelopen dagen. En bij een zwakke tot matige oost- tot noordoostenwind wordt het 20 tot 21 graden. Vanavond klaart het op en is het eerst ook nog een tijdje zonnig. En komende nacht dan hebben we te maken met brede opklaringen. En dan koelt het bij weinig wind af naar 5 tot 6 graden. Zondag, dan hebben we in de ochtend flink wat zon. We zien wel een beetje sluierbewolking. Smiddags ook nog wel zon, maar geleidelijk kan ook wel wat wolkenvelden die elkaar afwisselen met de zon. Het blijft droog en er staat een matige noord- tot noordoostenwind. En dan wordt het 18 tot 20 graden. In de avond en de nacht naar de maandag, dan blijft het droog en dan koelt het af naar een graad of 5. En maandag wordt met een noord- tot noordwestenwind wel erg frisse lucht aangevoerd. In de middag valt er een enkele bui en de temperatuur die komt niet verder dan 14 graden. De dagen daarna, dinsdag, woensdag en ook donderdag, hebben te maken met wolkenvelden, zon en ook een enkele bui. Dinsdag lijkt helemaal droog te blijven. Op Hemelvaartsdag moeten we in de middag ook rekening houden met een enkele bui. En naast de bewolking komt de zon er ook nog geregeld door. Temperaturen dinsdag tot en met donderdag rond de 15, 16 graden. Vanaf vrijdag dan hebben we ook te maken met een iets stijging van de temperatuur. Altijd kan er nog wel een bui vallen, want volgend weekend lijkt de temperatuur wat hoger uit te komen met 18 tot 19 graden. Maar over het algemeen wordt het een frisse week met zo nu en dan een bui, zo nu en dan wat zon en temperaturen van een graad of 15 tot 16.

The Weeknd en Daft Punk hoorde je op Radio Ideaal. En I Feel It Coming. En daarmee alweer bijna 10 minuten voor 10 uur. Terwijl, ja, het wordt vanzelf 10 uur, zei ik vanochtend om ergens 8:30 al. Toen we continu een klein beetje achter de feiten aanliepen. Qua timing. Niet werkende printers. Ach ja, het kan allemaal gebeuren. Nou, uiteindelijk kan ik in ieder geval gewoon muziek uit de streek voor je opzetten. Deze van Arne Jansen, gewoon met het handje ingevoerd door onze muzieksamenstellers hier. Door Casper, Hugo, Ferry. Toegevoegd aan de playlist African Baby van Arne Jansen. De man die alweer bijna 20 jaar geleden ons is ontvallen. Je luistert naar Radio Ideaal op zaterdagochtend. En zo dadelijk nog Crisscross Amsterdam en

Crisscross Amsterdam, Donny en Tino Martin. Vanavond uit mijn bol. Misschien geldt dat voor jou ook wel. Ik wens je een goed weekend en heel veel plezier met Johnny Reijnsen. Je hoort Jelly Roll nog op Ideaal. En I'm good.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Deze week kijken we terug op een geslaagd Boer zoekt stalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
2: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: Oplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder. Ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
2: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Dijt maar weg.
3: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
4: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
5: Hé, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
3: Oh? Hoe heet dat, zeg je?
5: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
6: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
9: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
10: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
9: Dus voor comfort om het huis gaat u naar Eugelink aan de Bleekstraat 12 in Hengelo Gelderland.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
12: Vertrouw dichtbij in de achterhoek. Hey, radio, radio ideaal.
13: Hits bij de koffie.
14: Jonny Reijnsen.
15: Jonny Reijnsen.

Net 10 uur geweest. Het is 8 minuten over 10 op deze 9e mei 2026. Goedemorgen. Je luistert naar Hits bij de Koffie op Radio Ideaal. En het is weer zaterdag. Dat betekent zaterdag muziekdag op Radio Ideaal. Ja, vorige week vertelde ik vol enthousiasme dat Hugo hier zou zitten. Nou, dat was even niet aan de orde, want hij is er volgende week. Hugo, die geniet even van een... Volgens mij een wellnessweekendje. Nou, veel plezier als je meeluistert natuurlijk daar. Hits bij de Koffie is dit tot 12 uur. Zoals vertrouwd elke zaterdagochtend. Bjorn Kummeling, dankjewel voor de afgelopen 2 uur. En vanaf 8 uur alweer hier. Straks rond 10:30 gaan we naar het regionale nieuws toe. We hebben natuurlijk de uitgebreide weershow met onze vaste weerman Renze Kuitert op de zaterdag. En Renze die gaat straks eens even vertellen wat het van het weekend allemaal gaat worden. Het ziet er mooi uit vandaag. En we hopen dat het morgen ook zo is. En de vooruitzichten lijken redelijk. We horen het allemaal straks in de weershow. En aansluitend hebben we de mooie Hollandse 3. Elke week vertrouwd. Zo even na 11:00. En dan gaan we de 3 best verkochte Nederlandse CQ gedownloade singles die gaan we draaien achter elkaar. Natuurlijk veel muziek. En even kijken, Henk Wijngaard die staat helemaal in het teken van de jubileums. En ook met zijn oude vrachtauto die weer helemaal hot is. En helemaal weer nieuw gemaakt is. Ze is allemaal op de social media allemaal te vinden. Henk Wijngaard gaan we straks ook nog draaien. We begonnen met Don Henley, The Boys of Summer. We gaan eerst maar eens even naar Earth and Fire en dat hele mooie weekend. Goedemorgen.

Lievelina was dat van Joost. En daarvoor draaiden we nog die mooie van Earth and Fire. En het prachtige weekend. Zoals ik al zei, Henk Wijngaarts die staat natuurlijk op dit moment helemaal in de belangstelling met zijn jubileum. En binnenkort, ik geloof dit weekend en anders volgende week, komt er ook een groot concert van hem. Dat is een nieuwe Leusen. Wij draaien ook muziek van hem. Al heel lang en nog steeds. Dit is Henk Wijngaarts. Zo rij ik Europa rond.

Prachtige plaat. Henk Wijngaard, zo rijd ik Europa rond. En ik moet dat even corrigeren. Henk Wijngaard die staat vanavond in Nieuw-Leusen in de dikke tentparty. En daar krijgt hij ook de Vlammende Pijp Award uitgereikt. Dus dat even ter correctie. Wij gaan door in dit programma. Harten 10 moet ik zeggen is dit. En Ik Ben Je Nooit Vergeten. De laatst verschenen single van dit duo.

Ja, wat is die man bekend? Chris Rea. En dit was zijn Josephine. En hij is natuurlijk heel erg bekend met dat nummer 1 keer in het jaar. En dan hebben we het natuurlijk over Driving Home for Christmas. En die komt er in december natuurlijk weer aan. Chris Rea, dit is, even kijken, Cool and the Gang, Let's Go Dancing. Zometeen de WS Show, het nieuws en de Hollandse 3.

0: nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. De gemeente Lochem heeft in overleg met Rijkswaterstaat de Eefdense brug tussen Zutphen en Eefde per direct afgesloten voor al het verkeer. Een zinkgat, net voor de brug aan de kant van Eefde, zorgt voor verzakking van het wegdek. Rijkswaterstaat en adviseurs van de gemeente zijn aan het kijken hoe dit komt en wat er nodig is om de situatie te herstellen. Naar verwachting duurt de afsluiting 2 weken. Het fietspad bij de brug blijft wel open. Inwoners uit Eefde, Gorssel en Zutphen gebruiken de brug volgens de gemeente als doorgaande en alternatieve route, aangezien de N348 tussen Eefde en Zutphen ook is afgesloten. 2 auto's zijn vrijdagmiddag op elkaar gebotst op de N315 in Zelhem. Beide auto's liepen behoorlijke schade op en moesten worden afgesleept. Rond 3 uur kregen de hulpdiensten de melding van het ongeval op de rondweg bij Zelhem binnen. De bestuurster, die vanaf Doetinchem in de richting van Vorderreed is vermoedelijk op de verkeerde weghelft terechtgekomen toen zij bezig was met de navigatie. De tegemoetkomende auto kon een aanrijding niet voorkomen met een botsing tot gevolg. Een van de auto's belandde hierbij in de sloot. Beide bestuurders zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Jarenlang bleef kasteel Slangenburg een verborgen parel vanwege de vrijwel altijd dichte deuren. Daar komt nu verandering in. Bij het kasteel moet een toeristisch bezoekerscentrum komen voor de omgeving. Dit moet gebeuren in het voormalige koetshuis op het landgoed. Het kasteel behoort volgens Rijksmonumenten tot de top 100 monumenten van Nederland. Mede daarom ziet Stichting Monumentenbezit Slangenburg als een geschikte locatie voor een bezoekerscentrum. De stichting heeft inmiddels een subsidie van €175.000 ontvangen van de gemeente Doetinchem voor het bezoekerscentrum die zij tussen 2026 en 2029 willen realiseren. Voordat het bezoekerscentrum daadwerkelijk open kan, moet het voormalig koetshuis nog grondig worden verbouwd. Daarbij speelt onder meer de aanwezigheid van een asbestdak een rol. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
0: Het weerbericht met Renze Kuitert.
2: Inderdaad, wij gaan even naar het weerbericht. Natuurlijk de weershow met onze weerman Renze Kuitert. Renze, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Joni.
2: Wij hebben eigenlijk best wel goed nieuws, want de droogte is, of droogte, maar in ieder geval de regen was welkom, hè?
3: Ja, we hebben aardig wat regen gehad in de eerste week van mei. Ja,
2: ik had meer regen dan jij.
3: Ja, klopt. Ik had maar 26 mm. Maar ja, beter iets dan iets. Hè?
2: Ja, zo is dat. Maar het was wel zeer welkom. Maar je kunt het buiten mooi zien, hè? Want alles groeit en bloeit. En...
3: Ja, het is echt groeizaam weer.
2: Ja, ja.
3: En... Maar er mag nog wel wat meer vallen wat mij betreft.
2: Oh, maar dat komt volgende week zeker nog.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Nou, laten we maar even wachten. Want het is eigenlijk, wat was het afgelopen week? Regen, het was best een paar dagen weer mooi.
3: Klopt, en we gaan een fantastische zaterdag tegemoet, Jonny. En natuurlijk ook morgen. En en maandag is het weerbeeld geheel anders.
2: Zullen we eerst maar dit weekend doen dan?
3: Ja, laten we maar doen. Vandaag volop zon. Ik ben eigenlijk heel snel klaar vandaag. Oh. Alleen maar zon. Hè, wat vriendelijke wolkjes erbij. Misschien is het, hè, dat we toch nog wat meer wolken krijgen. Maar ik verwacht het ook niet. Ik denk dat de zon volop blijft schijnen tussen de stapelwolken door vanmiddag. En dan met een beetje geluk in de Achterhoek, Jonny, 19, misschien wel 20 graden.
2: Oh, heerlijk.
3: Heerlijk weer. Fantastisch, ja. Echt fantastisch weer.
2: Ja.
3: En morgen volgens mij een herhaling van zet. Ik verwacht wel iets minder zon. Morgen vroeg zal die waarschijnlijk wel volop schijnen in de zon. Wat sluierwolken erbij, denk ik. En ja, dan wordt het weer een prachtige dag. In de middag weer vorming van stapelwolken.
2: Ja.
3: 18, 19, ook misschien al wel 20 graden. En dan komt de verandering, Jonny. Dan gaat de wind naar het noordwesten. En dan maandag, ja, ik moet er niet aan denken nog hoor. 13, hooguit 14 graden.
2: Oh jee.
3: Dus, en dan zitten we ook onder het langjarige gemiddelde. Gemiddeld is het zo'n beetje 17, 18 graden nu in mei.
2: Ja.
3: Maar goed, daar zitten we dus flink onder. En wat verder opvalt, die temperatuurdaling, of dat frisse, koele weer, dat houdt eigenlijk de hele volgende week aan. Dus inclusief het. Met hemelvaart.
2: Oh, dus met hemelvaart wordt het ook niet best.
3: Nou, niet best. Qua temperatuur. Hè, hemelvaartdag misschien een temperatuur op 14, misschien 15. Met vanaf maandag, dinsdag, elke dag kans op wat regen. Ook op hemelvaartdag. Die buikans is dan vrij groot.
2: Ja.
3: Maar als je dan kijkt hoeveel neerslag er gaat vallen volgens de verwachtingen. Valt dat denk ik reuze mee. Grote hoeveelheden hoeven niet te verwachten. Maar ja, het is even wennen met de temperatuur. Ja. 13, 14, 15 graden.
2: Ja.
3: En dat duurt, ik denk, tot en met volgend weekend. Dan ziet een stijgende lijn. Dan zie je weer een stijgende lijn.
2: Okay.
3: Dan gaan we richting de 18, 19 graden.
2: Ja.
3: Maar voorlopig, vandaag 20, 21 graden. Morgen 19, misschien nog wel 20 graden. En dan gebeurt dat.
2: Moe even een dipje.
3: Is voor mij voorlopig.
2: Ja. Ja. Maar hoe kan dat? Ligt de hoge drukgebieden die zijn ver weg?
3: Ja, kijk, wat er gebeurt is, we hebben nou te maken nog met dat hoge drukgebied, hè, boven Scandinavië, dat trekt weg. En dan krijg je daarom, dan gaat er een noordwestelijke stroming met polaire lucht, gaat richting West-Europa. Daar krijgen wij niet alleen mee te maken, maar ook Duitsland.
2: Oh ja.
3: Als je kijkt, als je dan vraagt, waar zit dan de meeste neerslag op dit moment, dat is het Iberisch Schiereiland, Spanje. Die hebben echt weer gewoon niet te klagen. Nee. Afgelopen jaar een kurkdroog geweest. Afgelopen winter al een hele hoop neerslag gevallen. Ook deze dagen zit daar voldoende neerslag.
2: Ja.
3: Maar de temperatuur, Johnny, dat is even.
2: Dat is even doorbijt.
3: Vanaf maandag. Ja. Ja.
2: Maar dan gaat mooi weer naar het zuiden toe, zeg maar.
3: Ja.
2: Ja, oké, oké.
3: Okay, okay. Ja.
2: Ja, dan is het eigenlijk kort, hè? Even genieten
3: dus. Wat er gebeurt is, als wij geen. Wat je ziet gebeuren als dat hoge drukgebied die invloed weggaat.
2: Ja.
3: Dan krijgen wij te maken met wisselvallig weer vanaf de oceaan. Nou, dat was dus eerst noordwestenwind. En daarna vanaf woensdag, donderdag waarschijnlijk draait de wind naar het westen.
2: Ja.
3: Betekent gewoon fris weer. Ja.
2: Maar heel veel regen brengt het dus waarschijnlijk niet.
3: Nee, als ik alles, maar dat doe ik even met een natte vinger, Joni. Alles bij elkaar optel wat de verwachtingen zijn voor de komende week. Dan heb ik het dus tot en met volgende week zaterdag. Ja, misschien 8, 10 millimeter in totaal.
2: Ja, okay.
3: Maar ja, je weet het niet, hè, met de neerslag en waar het valt.
2: Ja.
3: Maar grote hoeveelheden neerslag verwacht niet. Het is gewoon de temperatuur die je even net laat afweten. Dat is het enige. Maar voorlopig 20 graden van het weekend nog.
2: Dan gaan we daar in ieder geval van genieten.
3: Korte broek aan, ja. En naar buiten.
2: Ja, maar de zon maakt wel veel goed ook. Hè? Ook al is het dan wat frisser,
3: ja.
2: Toch?
3: Ja, en dat zul je ook met hemelvaartdag zien. Hè? Dus ja. als het zonnetje er gewoon bij komt. Want het is niet natuurlijk de hele dagen is het niet bewolkt. Er komt wel zon bij.
2: Ja.
3: Zo gauw de zon erbij komt, is het gewoon ook vriendelijk weer.
2: Kijk.
3: Dus.
2: Gaan we daar even op hopen. En van het weekend natuurlijk even van genieten.
3: Eerst genieten.
2: Goed zo. Volgende week zit Hugo hier. En dan horen we wel via jullie twee weer wat het volgend weekend weer gaat worden.
3: Goed.
2: Komt goed. Renze, dankjewel.
3: Jo.
2: En tot volgend weekend. Nou, wij gaan door natuurlijk in dit programma met de Hollandse Drie.
0: De Hollandse Drie. De beste drie Hollandse hits hoor je hier. Dit is nummer 3.

Weer een hele mooie Hollandse 3 op Radio Ideaal. Zo elke zaterdagochtend even na de weershow. Dan drijven ze alle drie achter elkaar non-stop. En dat waren de Hollandse 3. Nummer 3, Criss Cross Amsterdam was dat. En samen met Frans Bauer en Jan Smit, zij hoort bij mij. Op nummer 2, de nieuwe single. Hij heeft er weer eentje, Marco Schuitmaker. Hij blijft natuurlijk een hele bekende zanger in Nederland. Dit was zijn nieuwste deze nacht. En op nummer 1, hij staat er weer al wekenlang. De Piratenkoning van Drenthe, Jannes. En dans tot de morgen met mij. En volgende week zit Hugo hier weer. Heeft hij natuurlijk weer een nieuwe lijst. We gaan door in deze show met de muziek natuurlijk. En zometeen nog even kijken. En Wimmy Bauma komt nog voorbij. Maar we gaan eerst even naar die prachtige van... En wij gaan even kijken. Wij gaan eerst even Steve Winwood draaien. En Well You See a Chance. En die komt er dan nu toch aan. Dit is Hits bij de Koffie. En dit is hem. Goedemorgen.

dat was dan toch gewoon even Steve Winwood. En hij is heel bekend met Higher Love en Valerie. Dit was While You See a Chance van Steve Winwood dus. Goed, we gaan er nog eentje draaien. En dan gaan we naar het nieuws van 11. En dan zijn we nog een uurtje graag bij je terug. Tot die tijd, muziek van Wimmy Boma. Een leven lang.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
2: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.
1: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo Gelderland.
3: Hewu, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw

0: aflevering. Ons Heli team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Heli, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek helu.nl en start samen.
1: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
2: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
3: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
4: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro, zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.
5: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
6: Howdy folks, koop nu je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
7: Of zo.
8: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
5: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
9: Hey mensen, opgelet! Een uniek festival in de Achterhoek. Op 14 en 16 mei, met Hemelvaart, is het Farm & Food Festival in Zelhem. Overdag avontuur en plezier voor de kids, terwijl jij alles ontdekt over food. Met topchefs zoals Ralf de Kok en René Pluim. En s'avonds, als de kids lekker weer opgenomen zijn, gaat de dag eraf met Q-Music 4 uur fout en de Cabrio Band Show XXL. Mis het niet, Farm & Food Festival, 14 en 16 maart. Bestel je tickets op farmandfoodfestival.nl.
10: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Heli, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van verbouw tot

0: aflevering. Ons Hewi team staat er stijger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hewi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hewi.nl en start samen.
1: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
2: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op aw4d.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.

ze heeft weer heel veel hits gemaakt. Het was muziek van Whitney Houston en So Emotional. Zo, goedemorgen. Hits bij de koffie, deel 2. Fijn dat je erbij bent op deze zaterdagochtend. Het is 9 mei alweer, 2026. Met mooi weer erbij dit weekend. Volgende week is het even helemaal niks. Maar goed, dat zien we dan ook wel weer. Nogmaals goedemorgen. Tot 12 uur nog dit programma. Hits bij de koffie elke zaterdagochtend. Straks rond 11:30 dan is hier natuurlijk Jeanette Smit weer met het regionale nieuws. Kort voor 12 een mooie piratenklassieker. En tot die tijd heel veel muziek natuurlijk. Zometeen Helene Fischer komt nog voorbij, Thomas Berger nog. Maar we gaan eerst eens even naar Clint Eastwood. En dat is niet die Clint Eastwood, die acteur. Niet mee te verwarren. Maar dit is de Clint Eastwood samen met General Saint en Stop That Train. Goedemorgen.

eigenlijk heeft hij altijd wel goede muziek. Dit was Thomas Berge en Alles Komt Goed. Dit is Radio Ideaal. En mocht je onze website nog niet gezien hebben, we hebben onze vernieuwde website. En die kun je altijd vinden natuurlijk op www.radioideaal.nl. En daar staat alles op, het nieuws en noem maar op, van alles te vinden. Het is de moeite waard om even op te kijken. Wij gaan naar Helene Fischer, bekend van Atemloos Door Die Nacht. Wij draaien ook een grote hit van haar. Dit is die Achterbaan.

Nou, ik ken de piratenwereld van vroeger en nog steeds. Sylvia Zwart, een hele bekende zangeres. En ik wil mijn waarheid terug. En ze heeft ook al eens een duet samen met Henk Wijngaard gezongen. Wij gaan door met The Golden Earring. En dan aansluitend het regionale nieuws. En dat allemaal met dit nummer, Buddy Joe.

0: Ja, dat was een grote hit van de Golden Earring, Buddy Joe. En dat was uit 1972, lang geleden. En ze zit er klaar voor, Jeanette Smeet, het regionieuws.
1: Het nieuws uit jouw regio.
2: Mijn naam is Jeanette Smeet. Elke week cultuur inhuren voor vermaak in woonzorginstellingen reist qua kosten de pan uit. Om dit te drukken komt cultuurmakelaar van de gemeente Oude IJsselstreek, Theo Sontjens, met een oplossing. Hij vraagt nu culturele verenigingen van toneel tot schutterij om een repetitie te verplaatsen naar woonzorgcentra. Volgens de cultuurmakelaar kan dit de oplossing zijn als flinke aanvulling op het huidige aanbod. Hij benadrukt dat het niet gaat om een voorstelling, maar echt gewoon om een repetitie. De gemeente Doetinchem heeft de regels voor horecazaken tijdens de WK-wedstrijden deze zomer aangepast. Waar cafés en restaurants normaal op vaste tijden sluiten, mogen zij tijdens wedstrijden van Oranje langer open blijven. Daar stelt de gemeente wel voorwaarden aan. Horecaondernemers mogen tijdens wedstrijden van Nederland een scherm op het terras plaatsen, maar alleen wanneer de wedstrijd uiterlijk om 22:00 s'avonds begint. Ook mag buiten geen muziek worden afgespeeld, alleen het geluid van de wedstrijd zelf is toegestaan. De verruimde openingstijden gaan gepaard met strikte regels. Na 2:00 s'nachts mogen geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten. Volgens de gemeente zijn er voorlopig geen grote publieke kijklocaties gepland. In Lochem doen verschillende organisaties mee aan de landelijke telling van dak- en thuisloosheid. Met deze telling willen gemeenten en maatschappelijke organisaties beter in beeld krijgen hoeveel mensen geen stabiele woonplek hebben en wat er nodig is om hen te ondersteunen. In Lochem gaat het niet alleen om mensen die letterlijk op straat slapen. Ook inwoners die tijdelijk bij anderen verblijven of wonen op bijvoorbeeld een vakantiepark zonder vaste woonstatus vallen onder dak- en thuisloosheid. Zij kunnen vaak geen aanspraak maken op belangrijke voorzieningen, zoals een uitkering, zorg of begeleiding. Dat maakt hun situatie extra kwetsbaar. De resultaten van de telling helpen de gemeente Lochem om het beleid beter aan te laten sluiten op de werkelijkheid. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
3: Zet jezelf even koffie, dan zorgen wij voor de muziek en gezelligheid.
1: Jonny Reijnsen.

Ja, dat is een prachtige plaat. Elton John, de Crocodile Rock. Ja, je verzint het niet. En daarvoor Jeanette Smit met het nieuws uit de Achterhoek. We gaan door in de show. En het is inmiddels precies op de klok af 7:07 op deze zaterdagochtend 9 mei. Hij staat er al klaar voor hier, Martin Bloemendaal. Hij moet nog heel even wachten. Zijn koffertje met muziek is er al. Hij zelf ook. Maar we gaan eerst door met Rob de Nijs. Hou me vast.

Voor mij nog altijd normaal op zijn best. Dat was van de CD Nord Café. En daar draaiden wij van Ik werd nergens van. Het is inmiddels 11:45 net geweest. En wij gaan door met de Piratenklassieker. En dat is dit weekend eentje van de Tornado's. Ik zoek jouw sporen.

Zo, dat was hem alweer voor dit weekend. Hits bij de koffie. Dat was de George Baker Selection en de Little Greenback. Oftewel Hans Bouwens, onze zanger natuurlijk. Goed, volgende week zit Hugo Heideman hier wel. Vanaf 10 uur met zijn nieuwe hits bij de koffie. En mij betreft graag tot over een paar weekjes. Ik wens je een heel fijn weekend. Zometeen vriend en collega Martin Bloemendaal met zijn middag potpourri. Hij staat er al helemaal klaar voor. En laat hem hier op Radio Ideaal. Mij betreft graag tot een volgende keer. Ik wens je een heel fijn weekend. Dag!

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Garvo. Voer naar mijn hart. Kijk op garvo.nl.
1: Bij Tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar Tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
2: Heeft u zin om in het voorjaar weer lekker buiten te zitten? Dan moet u naar Goossens Atomica in Hengelo. Of u nu gaat voor hip, trendy of authentiek. Wij hebben in onze ruime showroom weer de nieuwste modellen tuinmeubelen. In allerlei verschillende modellen. Dus ook voor tuinmeubelen moet u naar Goossens Atomica in Hengelo. Hemelvaartsdag zijn wij geopend van 11 tot 4.
1: Verras je moeder, oma of geliefde met onze kleurrijke collecties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
3: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: aflevering. Ons Hemi team staat er steiger om aan de slag te gaan met jouw bouwproject. Hemi, een stevige fundering voor jouw volgende project. Bezoek hemi.nl en start samen.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
2: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras? Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
3: De Kovic, ook voor grondwerkzaamheden. Van het uitgraven van een vijver of het aanleggen van een oprit tot het complete grondwerk voor een bedrijfshal of weg. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
7: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
8: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband. Een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jormen. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde Full Pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin, zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zipmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rocks. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
9: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
10: Door Heijem Weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Kiesteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.

Ah, lekker terug in de tijd. Muziek uit de jaren 80 hoorde je. Muziek van de Breakfast Club en die hoorde The White on Track. En dat is als een goede middag. En welkom terug bij een nieuwe aflevering Middag Poppery. Het is een mooie zaterdagmiddag. 9 mei 2026. Johnny Reinsen, bedankt voor 2 lange hits bij de koffie. Weer een mooie uitzending. En tot aan 2 uur zit Middag Poppery met lekker gevarieerde muziek. Straks om 12:30 de beurplaats. Deze week gaat hij naar Giesbeek toe en wel een mooie medley van de havenzangers gaan we draaien. Zover is het nog niet. Eerst zometeen muziek van Marco Borsato. We hebben nog muziek van UB40. We gaan even naar Volendam toe, naar de Cats. En we gaan dan draaien The Leather. Dat allemaal straks. We gaan eerst even verder met deze zomerse klanken van de dames en heren van Boniem. En hier is A Boat on the River.

heerlijk. Muziek, reggae muziek van de bovensplank, zeg ik altijd. Muziek van UB40 en Maybe Tomorrow. En ja, voor de echte reggae liefhebbers, die denken daar weer anders over. Want dan is dit eigenlijk weer de commerciële reggae. Nou ja, goed, maar het klinkt wel lekker. Je luistert naar Middag Poppery met heerlijke muziek vanuit Volendam. Hier zijn de heren van de Cats en A Letter.

prachtig nieuw single voor Wimmy Bauma en Een Leven Lang. Ja, het is bijna half 1 geworden, dus we maken plaats voor de Bumplaan voor deze zaterdagmiddag. Deze week gaan we naar Giesbeek. En wel naar Wilbert Peertsen. En Wilbert, die wou graag een nummer horen van de Havenzangers. Het maakt niet uit wat, staat hierbij. Nou goed, ik heb een hele mooie medley opgezocht. Wilbert Peertsen uit Giesbeek. Bedankt dat je hebt ingestuurd, jouw Bumplaat. En leuk dat jullie daar mee luisteren. Dat is mee, jouw de Havenzangers voor jou. Met een mooie medley.

0: Nieuws uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. Minister Thierry Aartsen van Werk en Participatie wil dat statushouders sneller aan het werk gaan. In ruim 80 gemeenten moeten nieuwkomers met een verblijfsvergunning hun inburgering combineren met een zogenoemde startbaan. Ook 8 Achterhoekse gemeenten doen mee. Volgens het ministerie is een groot deel van de statushouders nu nog afhankelijk van een bijstandsuitkering, zo meldt Omroep Gelderland. 70% zit na het afronden van de verplichte inburgeringsperiode van 3 jaar nog steeds zonder werk. Het kabinet ziet startbanen als een manier om dat te doorbreken. Niet eerst jaren inburgeren en daarna pas werk zoeken, maar vanaf het begin taal en werk combineren. Het gaat om betaald werk dat ook geschikt is voor mensen die nog niet goed Nederlands spreken. De Achterhoekraad vergadert maandag 18 mei met de nieuwe raad weer bij het Dru Industriepark. Ook staat er een fotosessie gepland. Eerder keerden Achterhoek-ambassadeurs het industriepark de rug toe vanwege kostenstijging. Er werd toen gekozen voor een roulatiesysteem met verschillende locaties. Hoewel de raad weer op het oude honk vergadert, betekent dat niet dat het weer de standaard wordt. Toch kiest de organisatie ervoor de aftrap van de nieuwe periode in Ulft te doen. Uiteindelijk gaat de nieuwe raad over de vergaderlocatie. Afgelopen jaar kwam de Achterhoekraad onder meer samen in Doetinchem en Lichtenvoorde. Van 18 tot en met 22 mei organiseert het Nationaal Ouderenfonds de Nationale Beweegweek. De week waarin ouderen door het hele land in beweging komen en elkaar ontmoeten. Tijdens de Beweegweek openen sportclubs, buurthuizen en welzijnsorganisaties hun deuren voor laagdrempelige activiteiten. Jeudeboelvereniging Het Overschotje in Lochem organiseert het project De Derde Helft. Speciale beweegactiviteiten voor ouderen in Lochem. Op woensdag 20 mei kunnen ouderen deelnemen aan verschillende activiteiten, zoals 2 korte lezingen over diabetes en valpreventie, jeudeboel, sjoelen, wandelen en fietsen. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.

Altijd herkenbare muziek van deze Hans Bouwers. En oftewel de Joss Baker Selection en Rosita. Hier was een middagpoprie op gewoon een gezelse radio, ideaal. En ja, soms in het nieuws, maar zover is het nog niet. Eerst nog even wat muziek van deze van Sophie B. Hermkens. En hier is White Beside You.

prachtig nummer blijft. Het is de grote doorbraak voor deze Suzanne en Freek. En nu worden Als het avond is. Zo, het eerste gedeelte, middagpapri zit erop. We gaan zo meteen even naar het nieuws toe. Boodschapjes doen. En na de klok van 1 uur vlug weer terug voor het tweede bedrijf. Graag tot zondag.

0: gat. De oprit is echt bult en gat.
1: Dan laat ik het wel aanleggen door Veldhuizen Groen en Gaafwerk.
0: Veldhuizen wie?
1: Groen en Gaafwerk. De specialist in aanleg van terras, opritten en parkeerplaatsen. Echte vakmannen daar. Kijk maar op groenengaafwerk.nl. Want voor een mooi terras, groot of klein, moet je bij Groen en Gaafwerk zijn.
0: Ja, bel nou maar. Het had al af kunnen zijn.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Terink vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Terink aan het juiste adres. Kijk op garageterink.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Terink.
5: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het Angewoon Weert.
6: Hey, bouw- en montagebedrijf. Al 25 jaar een begrip in de Achterhoek. Van ver

0: samen.
1: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op ab4d.nl.
2: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
3: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerk en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerenzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
5: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Wolprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Midden in Zelhem geniet je van een lunch, diner of borrel bij Eetcafé De Groes. Heerlijke huisgemaakte gerechten uit de klassieke Franse keuken. Geserveerd door de meest vriendelijke bediening. Zowel gezellig binnen als buiten op het verwarmde terras beleef je het genieten. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar De Groes. Bij ons kan het allemaal.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Wolprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Wolprijs.nl. Dijt maar weg.
2: Echte barbecuers kies voor vleesboer Le Garsen Utoldig. Voor het beste vlees van eigen varkens en lokaal opgegroeide runderen. Daarnaast kun je uw pakket natuurlijk zelf samenstellen met de lekkerste salades, sauzen, stokbroden, serviesbestek en natuurlijk een barbecue. Vleesboer Le Garsen in Toldig. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarrison.nl.
3: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
4: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
5: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
3: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
4: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop. Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS. Daarom zetten wij elke stap met een boodschap. Met elke stap zeggen wij fuck MS.
3: Dat jullie dit doen, vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
6: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
7: Doneren? Ga naar inactievoorms.nl.

allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.

muziek uit de jaren 80. Grote hit voor de Dolly Dots was toen en Love Me Just A Little Bit More. En dat is van te welkom bij het tweede en tevens laatste bedrijf alweer van dit programma Middag Popperi op gewone gezelse Radio Ideaal. We zijn ook een zaterdagmiddag te beluisteren tussen 12 en 2 met zijn lekker gevarieerde muziek. Straks omstreeks 12:30 of 13:30 dus. Dan hebben we het rustpuntje. Ditmaal muziek geworden van Gloria Estefan. En dat is het rustpuntje voor deze zaterdagmiddag. Muziek onderweg van Canyon uit Volendam. Kim Wals komt voorbij, de dames en heren van ABBA nog. Blijf gewoon gekluisterd aan de radio. We gaan verder met muziek van Dennis Jones. En hier is Don't Wanna Give Up.

Altijd herkenbare muziek. Heerlijke muziek uit Zweden. Muziek van ABBA hoor je. En Gimme, Gimme, Gimme. Zometeen het rustpuntje van Gloria Estefan. En we gaan daarvoor nog muziek draaien. Verstaanbare muziek van Vincent.

muziek van Gloria Estefan en Can't Stay Away From You. En dat was hier voor deze zaterdagmiddag het rustpuntje in het programma Met de Popperi. Zometeen nog muziek van Dolly Parton, zo'n lekker gouden oude knaller. En natuurlijk ook nog mooie muziek van Normaal.

muziek uit de jaren 80. Julian Lennon hoorde je Too Late for Goodbye op Radio Ideaal. Middagpoperie, de luister naar op deze zaterdagmiddag 9 mei 2026. Heerlijke zomerse hanken op jouw radio. Op zo'n heerlijke mooie zomerse dag. Verder met muziek van DJ Bobo. En deels de party.

mooie stem en heerlijke teksten waren dit van Boudewijn de Groot en Nachtegaal. Zo, middagpapri zit erop. Laat hem gewoon op de frequentie staan van Radio Ideaal, want zometeen komt hij Rob de Brouwer met zijn muzikale brouwerij. Hij staat helemaal weer te popelen. Daarna nog Bits Hemmeling met de muziekcocktail. En nog veel meer mooie programma's het hele weekend door. Hier op Radio Ideaal trouwens. We zijn er 24 uur per dag voor u. En dat 7 dagen in de week. Al met nieuws en informatie. Heel veel muziek uiteraard. Volgende week is dit programma er weer. Graag dan. En heel fijn weekend. Dag.

0: straatbal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Hey mensen, opgelet. Een uniek festival in de Achterhoek. Op 14 en 16 mei, met Hemelvaart, is het Farm & Food Festival in Zelhem. Overdag avontuur en plezier voor de kids, terwijl jij alles ontdekt over food. Met topchefs zoals Ralf de Kok en René Pluim. En s'avonds, als de kids lekker weer opgenomen zijn, gaat het dak eraf. Met Q-Music 4 uur fout en de Cabrio Band Show XXL. Mis het niet, Farm & Food Festival, 14 en 16 mei. Bestel je tickets op farmerfoodfestival.nl.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begin het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan en zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
4: Willems Corner, de gezelligste cafetaria en lunchroom in de buurt. Wij hebben voor u wekelijks de smakelijkste aanbiedingen. Willems Corner Doetinchem in winkelcentrum Overstegen is van dinsdag tot en met zondag geopend van 11:30 's morgens tot 20:00 's avonds.
5: Discus Molenkamp is de leukste dierenspeciaalzaak van de Achterhoek. Heb je een hond, kat, knaagdier, vogel of vis? Kom dan eens langs bij Discus Molenkamp in Zelhem. Hier vind je alles wat jouw huisdier nodig heeft. Tegen scherpe prijzen en met het beste advies. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
6: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
7: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
8: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede middag gewenst en welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Muzikale Brouwerij. Oftewel, de break van de zaterdagmiddag is weer gestart. Collega Martin Bloemendal bedankt voor zijn afgelopen uren met middag potpourri. Volgende week ongetwijfeld wel weer van de partij. We begonnen met ILO, de Electric Light Orchestra uit de jaren 70 inderdaad. En Don't Bring Me Down. Ja, beste mensen. We hebben vandaag een hele speciale uitzending. Ja, ze zou er eigenlijk live bij zijn vandaag. Maar helaas is ze op dit moment thuis. Zit wel te luisteren. Want wat is nu het geval vandaag? Precies vandaag, op deze 9 mei, is jarig. Koffiejuffrouw Ria, hartelijk gefeliciteerd. Ja! Hartstikke idee. Nou, daar gaan we even voor zingen hoor. Komt-ie, ja. Gefeliciteerd.

0: Hiep, hoera.
1: Ja, hiepiedepiepiedepiep, hoera. Koffiejuffrouw Ria vandaag jarig. Oh. En het leuke is, toen ik naar de studio ging, heeft ze een heel leuk trommeltje meegegeven. Met wat lekkers erin, wat ik strakjes kan openmaken bij de koffie. Moet ik wel zelf even regelen, maar dat is geen enkel probleem. Ja, namens ons en het team hier, koffiejuffrouw Ria, hartelijk gefeliciteerd.

Samen met Annie Lennox, destijds van de Eurythmics. And Put a Little Love in Your Heart. Met daarvoor Ricky Gordon. En dat heette weer Such a Night. Ja, ik zei het al, vandaag een beetje een feestelijk programma. Omdat koffiejuffrouw Ria vandaag jarig is. Ze luistert thuis mee, niet hier, want ze kreeg nog wat visite vanmiddag. En ja, daar moet je voor thuis blijven natuurlijk. En vanavond natuurlijk feest. Ja, en zondag weer. Oh, oh, oh, oh, oh. Wat een feest. Nou goed, er komen nog wat felicitaties voorbij. En straks tegen het einde van het programma ga ik haar favoriete plaat draaien. Eén van de favoriete platen. En er komt nog een ook leuk gedicht voorbij. Dus ja, gaan we allemaal doen. Je weet het, verzoekplaten. Als het altijd uit de jaren 70 of 80 komt, kun je altijd aanvragen bij ons. Mail het dan even naar brouwerij@radioideaal.nl. Als je dat nu doet, begin volgende week, dan gaan we er volgende week mee aan de slag. Dus heb jij herinneringen, een plaat lang niet meer gehoord, wil je iets aanvragen, mail het even naar brouwerij@radioideaal.nl. Eén voorwaarde is maar dat het uit de jaren 70 of 80 moet komen. We gaan naar 3 non-stop met een mix. Jaren 70, jaren 80. Maar we beginnen eerst met deze mooie opname uit de jaren 70.

0: een leuk plaatje. 1973 alweer. Je hoorde King Harvest met Dancing in the Moonlight. Waar de Pavlo daarvoor zitten uit de jaren 80 met Camels Hier en Camels There. Een woestijnplaatje noem ik het maar. En Smokey Robinson en The Miracles en The Tears of a Clown.
1: Attentie, attentie, personeel Welkoop Toldijk. Personeel Welkoop Toldijk.
0: Baak. Ja, waarom? Misschien luisteren ze dan nu meteen. Want vorige week was ik toevallig bij de Welkoop in Toldijk. Die zitten aan de Zutphen-Emmerikseweg. En daar hoorde ik op de zaterdagmiddag Radio Ideaal. Dus misschien luisteren ze nu weer. Dus personeel van Welkoop in Toldijk. We gaan voor jullie nu een plaatje draaien. En dat is Yvonne Elliman en The Love Paint. Ja, zo doen we dat gewoon, hè. Wij zijn eigenlijk zijn we vrij aardig altijd, hè. Ja, met alles. Ja. Blijf er gezellig bij op de zaterdagmiddag. De muzikale brouwerij. De break van je zaterdagmiddag. Heerlijke muziek. Voor jong en voor oud. Het kan hier allemaal.

geweldig vind ik dit, hè. Oh. Een band die het nog steeds live wil zien, het komt er maar niet van. Ze treden nog steeds op. Het zou heerlijk zijn om daar nog een keer naartoe te gaan. Ik hoop dat ze een keer in de Ziggo Dome komen. Dan ben ik erbij. The Simple Minds uit de jaren 80. Alive and Kicking. En daarvoor Yvonne Elliman en de Love Paints. Voor het personeel, jawel, van de Welkoop in Toldijk. Ik was daar vorige week. Ja, ze zullen het misschien wel niet... Ja, ze hebben mij natuurlijk niet herkend. Maar ik heb daar een... Een hele mooie hondenriem gekocht. Misschien gaat er dan een lampje branden. En een waterplant. En toen zijn we daarna nog teruggekomen. Om wat te halen voor de tuin. Dat was geloof ik rabarber. En nog iets. Ja, iets van paprika, ja, inderdaad. Rode paprika. Dus mocht je dat herinneren. In ieder geval, dat was ik. Wij zijn nu toe aan ons item van dit uur. En dat is de instrumentale plaat. En we hebben er weer een hele leuke item. Maar ik ga eventjes wat uit de kast. Want ik ga even meedoen. Ik heb wat noten. Even kijken. Even goed zetten. Ja, nou, ik ga het proberen. Ja. Niet slecht, hè?

Zo mooi dit. Ik kwam dit tegen en dacht, die gaan we een keer doen. Want uit de 1973 kwam deze. En dat was ook die van King Harvest. Datzelfde jaar kwam ik ook deze tegen. Heel mooi. Deze van After All and If You Need Me. En daarvoor ons item van dit uur. En het was de instrumentale plaat. En die was van niemand minder als Russ Conway. Met Lesson One. Ja, we gaan nog even naar een nieuwsberichtje van de afgelopen week. Ja, dit is toch wel weer zoiets. Ik heb altijd al gedacht dat er iets met die man aan de hand was. Maar ja, er blijkt nogal wat aan de hand te zijn. Namelijk ondernemer Peter Gillis is door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 18 maanden. Waarvan een half jaar voorwaardelijk. Daarnaast moet hij met zijn ondernemingen boetes van in totaal 1,3 miljoen euro betalen. De 64-jarige Gillis die diende in 2020 en 2021 zijn aangifte te laat in. Op die manier hield hij ruim 2,8 miljoen euro in eigen zak. Dat stelt de rechtbank vast. Gillis die voerde aan dat zijn accountant was weggelopen en dat de administratie niet op orde was. De rechtbank oordeelt dat het zijn eigen verantwoordelijkheid was. En vorig jaar kreeg de ondernemer en realityster al een jaar celstraf voor belastingfraude. Hij ging ook toen in hoger beroep. Ja, feestelijk vandaag. Ik zei het al eerder, koffiejuffrouw Ria is vandaag jarig. Ze is op dit moment nog steeds thuis aanwezig. En Ria, ik moest jou de felicitaties doen van onze beide buurtjes. Je hebt de felicitaties van Kobi en Wil uit Valkenswaard, uit het Brabantse. En ook uit het Brabantse Begijk komen felicitaties van Willem en Maria. En zelfs uit België komt de felicitatie van Juliet en Leo. Nou, straks gaan we voor jou een heel leuk gedicht oprafelen. Heel mooi. En een hele mooie plaat voor je. Dat gaan we straks zeker even doen in deel 2. Hier is deze van Ginger, 1980. Blind!

Ja, een soort afscheidsplaatje wat ze toen maakten, de eind jaren 70. Ze stopten ermee. En ze brachten dit nummer uit, The Cats, We Should Be Together. Alleen in die jaren 80 kwamen ze toen weer terug, deze Cats. Daarvoor hadden we nog uit de 1980 Blind Date van de formatie Ginger. Ja, ik zei het al, vandaag een beetje feestelijk programma, omdat onze koffiejuffrouw Ria jarig is. Ja, ja, ja, ja. Straks in deel 2, dan komen we er uitermate natuurlijk op terug met een hele leuke plaat. Goed, wij gaan even pauzeren. Dat betekent dat ik eventjes wat kan op gaan ruimen hier en dat ik zelf eventjes aan de koffie ga. En ik ga mijn trommeltje openmaken, dus ik ben benieuwd wat daarin zit. Ja. We spreken elkaar zo meteen weer hier. Wij zijn de Radio Ideaal en dit is de break van je zaterdagmiddag, de muzikale brouwerij.

0: Op zoek naar bedrijfskleding die echt indruk maakt? Maak kennis met Frederiks Bedrijfskleding. Of je nu in de bouw, de horeca of de zorg werkt, wij hebben de perfecte collectie voor jouw bedrijf. Persoonlijk advies, een passessie op locatie en bedrukking. Alles wordt geregeld. Frederiks Bedrijfskleding levert kwaliteit en service waarop je kunt vertrouwen. Maak vandaag nog een afspraak op frederiksbedrijfskleding.nl en kleed ook jouw bedrijf voor succes.
1: Bijt u nog met vertrouwen in een appel? Pijn in de mond, bloedend tandvlees of losse tanden maken onzeker. Bij Bronkhorst Tandartsen staat een team met alle specialismen voor u klaar. Van implantaten tot een comfortabel klikgebit. Er wordt gezocht naar de oplossing die past. Zet vandaag de eerste stap. Plan een afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
0: Wil jij in je vrije tijd net zo strak bijlopen als op je werk? Bij Frederiks Mannenmode vind je een uitgebreide en stijlvolle collectie. Ontdek de nieuwste trends in onze winkel in Hengelo, Gelderland.

0: Eugeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dooral Megens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in, omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hanta-virus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Hey, buurman.
6: Dag, buurvrouw.
5: Wat is het toch heerlijk behagelijk hier binnen.
6: Dank je. Lekker, hè? Wanneer laat jij eigenlijk je gevel isoleren door Harmse spouwmuurisolatie? De professionele spouwmuurisolatie van Harmse zorgt voor meer comfort en verlaagt direct het energieverbruik van je woning. Kijk maar op isoleerpartner.nl.
7: De Kovic, ook voor transport. Van het vervoeren van zand en grind of sloopafval tot oud ijzer of vele soorten gebroken puin. De Kovic, de juiste machines, deskundig personeel en jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
2: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
8: Beleef een onvergetelijk Pinksterweekend op 23 en 24 mei in Zelhem. Stichting Oosterwijkse Pinksterfeesten organiseert in samenwerking met Eetcafé De Groes een weekend vol sfeer, muziek en plezier voor jong en oud. We trappen af op zaterdagavond 23 mei met een dondersgezellig feest. Geniet van live muziek van de Donders Piratenband, een optreden van zanger Reinier Peters en DJ Jorben. Op zondag 24 mei staat de Trekker Trek centraal. Meer dan 200 deelnemers gaan de strijd aan voor de felbegeerde full pool. Daarnaast is er van alles te beleven voor het hele gezin. Zoals een oldtimer toertocht, kindervermaak en een zitmaaiertrek. We sluiten het weekend zondagavond spectaculair af met een knalfeest van Rocks. Benieuwd naar het volledige programma? Kijk op oosterwijksepinksterfeesten.nl. We zien je graag op 23 en 24 mei aan de Hogeveldweg in Zelhem.
9: Koken gaat helaas niet meer zoals vroeger. Maar genieten van een gezonde maaltijd blijft wel belangrijk natuurlijk. En daarom kies ik voor mezelf. En de maaltijdservice van EetIdee. Elke dag verschillende gerechten. Gezond en lekker.
8: Ontvang nu 3 koelverse maaltijden voor maar 15 euro. Zonder verplichtingen. Kies ook voor jezelf. Ga naar eetidee.nl om morgen al te genieten van de eerste maaltijd.

Allemaal op de zaterdagmiddag hier bij Radio Ideaal. De Hollies met een hele lange titel. Jawel, The Day That Curly Willie Shot Down Crazy Sam McGee. Zo, dat is nog een titel. Die past nog maar amper op de playlist. De Hollies dus uit de jaren 70. Dankjewel, dankjewel, koffiejuffrouw Ria. Ik heb het trommeltje opengemaakt en daar zat een heerlijke cheesecake in. En als dat nog niet was, ook nog mijn favoriete vla. Rijste vla speciaal. Nou, het kan niet op. Niet alles tegelijk natuurlijk. Ik pak straks nog een ander stukje. Anders gaat het natuurlijk allemaal veel en veel te veel worden. Welkom in deel 2. Dit is op de 8 mei. De muzikale brouwerij, jouw break van de zaterdagmiddag. En natuurlijk onze felicitaties die gaan uit vandaag naar koffiejuffrouw Ria.

Andrew Gold en The Lonely Boy. We hadden daarover de Dolly Dots en de Queen of Sheba. Ja, vroeger in de jaren 80 had ik ze één voor één voor de camera. Helemaal privé, de Dolly Dots. Dankzij mijn nicht Karin van Lieshout uit Eindhoven. Dank je wel daarvoor. Zij was erelid van de fanclub. En ja, dat bracht me dat ik ze één voor één voor de fotocamera had. Dat was toen een heel leuk iets. In het Brabantse Veldhoven, weet ik nog, zelfs. Oerle, ja, dat is een geruchtje bij Veldhoven. En ja, er werd net al gevraagd van Rob, waarom die je niet nog een keer de tune van Koffietijd, omdat Koffiejuffrouw Ria jarig is. En het leuke is, Koffiejuffrouw Ria, die heeft me al verschillende keren geappt, welk plaatje ga je dan voor me draaien? Ze heeft er twee met naam en titel geappt en één gewoon een artiest. Nou Ria, ik zal je vertellen, die zit er wel bij. Ja, welke zeg ik nog niet? Dan komt.

Nou goed, dat gaan we in ieder geval straks eventjes voor jou draaien in deel 2. Koffie juffrouw Ria voor onze jarige Job vandaag. Ja. Ja, je weet het, voor verzoekplaten staan wij altijd open. Wij maken wel een uitzondering op de zaterdag. Mits het natuurlijk uit de jaren 70 of 80 komt. Maar je mag ook natuurlijk een suggestie hebben voor onze instrumentale plaat op de zaterdag. Mail dat even naar brouwerij@radioideaal.nl. Maar goed, heb je iets anders te melden? Ja, het mag een raadsel, een mopje. Het mag alles eigenlijk zijn. Alles. Wij lezen alles. Dus brouwerij@radioideaal.nl. Wij zijn weer toe aan een gezellig blokje 3 non-stop muziek, jaren 70. Maar we gaan eerst 2 keer terug naar de jaren 80 met zo dadelijk

Ja, dat waren ze weer. Drie non-stop. Ga naar je luisteren. Fijn dat je erbij bent. In deze break van de zaterdagmiddag. De muzikale brouwerij. Hier op Radio Ideaal. Jan Koffie, mevrouw Ria. Ik moest je ook nog de felicitaties doen van Niels en Kelvin de Brouwer. Die ken je ongetwijfeld. Ja. Bij deze dus ook even overgebracht. We gaan even naar een berichtje toe. Dat is ook wel weer iets dit, hè. Ja, dit is ja. Ik kan me in dit bericht wel een beetje helemaal in vinden. Namelijk een Duitse toerist die moet van zijn reisorganisatie honderden euro's schadevergoeding krijgen. Omdat hij op vakantie in Griekenland geen lichtstoel bij het zwembad kon vinden. Ha, ja. Iedere dag waren alle plekken al gereserveerd met handdoeken. En daarom stelt de rechter de touroperator in gebreken. De man die verbleef in 2024 met zijn gezin op een resort op het eiland Kos. Hoewel het hotel meerdere zwembaden had, was er nooit een lichtplek te vinden. Zelfs 's morgens om 6 uur opstaan was niet voldoende om een plekje te krijgen. Volgens de man was hij dagelijks bijna een half uur of langer kwijt om het zoeken. Er waren momenten dat zijn kinderen genoegen moesten nemen met een handdoek op de grond. Nou, de rechter die vindt dat de touroperator hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Het hotel verbood handdoekleggingen om een plek te reserveren, maar hoewel de man klaagde bij zijn contactpersoon, ondernam het bedrijf niets om het euvel te verhelpen. En daarmee was de service volgens de rechter ondermaat. De man had al een tegemoetkoming van 350 euro gekregen op zijn reissom, van de bijna 7200 euro. Maar de rechter die heeft dat nog eens verhoogd naar 900 euro. Ja, ik kan me hier iets in vinden. Ik zie dat ook wel eens inderdaad. Ik ben er ook wel eens geweest, ook in Griekenland. Maar dat is niet alleen in Griekenland. Daar zie je inderdaad 's morgens overal die handdoekjes liggen. Maar het valt me wel op. Dit is nu toevallig een Duitser die de schadevergoeding gaat. Het zijn meestal wel Duitse toeristen die dat doen. Dat valt me wel op, ja. Engelsen ook een beetje, maar de Duitsers ook wel. Ze kunnen er wat van. Maar goed, misschien moeten we onszelf ook maar niet onderschatten. Want ja, er zullen ook heus wel Nederlanders bij zijn die dit doen. Maar het is niet leuk, nee. We gaan zo dadelijk terug naar een romantische opname weer uit de jaren 70. Maar eerst deze van Stevie Wonder. Uit de begin jaren 80. De Master Blaster. Fijn dat je erbij bent. Radio Ideaal. Op de zaterdagmiddag. De break van je zaterdagmiddag. Ah.

Ja, persoonlijk vind ik dit de mooiste die hij gemaakt heeft. Nog mooier als Poison. Maar goed, dat is dan weer persoonlijk. Alice Cooper en How You Gonna See Me Now. Met daarvan natuurlijk Stevie Wonder en zijn Master Blaster. Het is weer tijd voor ons item van dit uur, wat we voorlopig nog aanhouden. En dat is natuurlijk de instrumentale plaat. En dit keer heb ik gekozen voor een hele mooie instrumentale plaat van Audin en Modena. En het nummer dat heet The Song of Ocarina.

jij in de jaren 70 enkele nummer 1 hits gehad? Volgens mij was dit er eentje van. The Sweet. En je hoorde Funny Funny. Met daarvoor onze instrumentale plaat. Ja, ons item elk uur. En daar zitten zulke mooie pareltjes tussen. Daar gaan we er nog even mee door. De instrumentale plaat die kwam dit keer van Audin en Modena. En dat heet The Song of Ocarina. Ik heb al een paar berichtjes gehad. En ook van koffiejuffrouw Ria van... Rob, zou je nog een keer ons plaatje kunnen draaien van Hop, Hop, Hop met Rob en Ria? En ja, dat gaan we dan doen. En dan doe ik daarna jouw gedicht eventjes en je favoriete plaat. Nou, dan kan het toch niet op, dacht ik, op jouw verjaardag. Nou goed, daar gaan we nog een keer. Hier is onze band die we laten opnemen toen. We zijn toen helemaal, waar zijn we? Naar Naarden, zo'n platenstudio. De Sunny Tropical Electronic Band. Hier is die dan. Hey! Ja, lekker zomers dit. Heerlijk. Oh. Ja. Op Brian.

Ja, gezellig. De Sunny Tropical Electronic Band hoorde je. En hop, hop, hop met Rob en Ria, zo heette dat. Het is tijd voor ons gedicht, voor onze jarige Job voor vandaag. Koffiejuffrouw Ria is vandaag jarig. En daar hebben we een heel mooi gedicht voor gemaakt. Ja. Lieve koffiejuffrouw Ria. Altijd staat ze met de koffie klaar. Daarom nu een mooi gebaar. Ze houdt van muziek, ook al is het soms niet chic. We hopen nog lang van koffiejuffrouw Ria te kunnen genieten. En nee, ze gaat niet zitten achter de magrieten. Dat zijn toch geraniums? Het zijn geraniums toch? Nou, Ria, we zijn trots op je. Hartelijk gefeliciteerd. En nog vele fijne en gelukkige jaren. Hiep, hiep, hiep. Hoera! Hiep, hiep, hiep. Hoera! Nou, de favoriete plaat komt uit de jaren 90. En daar maken we een uitzondering voor. Ik heb die een tijd terug nog gezien in de Ziggo Dome. In de uitvoering van Bouke en Roxanne Hazes. Maar dit is de originele. Ria, voor jou. Quiz Isaac. En die hele mooie Wicked Game.

0: Is dit mooi of is dit niet mooi? Ja, speciaal voor Koffie en vrouw Ria. Hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag. Dit was een van je grote favorieten. Quiz Isaac en The Wicked Game. Ja, dit was weer Rob de Brouwer voor Radio Ideaal. We moeten plaats gaan maken voor mijn collega Bert Zemmelink, want die staat alweer te springen. Je hoort hem zo dadelijk met zijn muziekcocktail. Weer een geweldige muziek tussen 4 en 6. Oh ja, dan moeten we ook zeker niet vergeten. We gaan eerst nog even snel naar onze afscheidstune. Ja, daar komt hij. Zingt hij en doet hij nog even mee? Ja, komt hij. Hartstikke idee. Dag vriendjes.
1: Dag vriendinnetjes.
0: Jawel.

Ja, als het goed is, is het dan alweer 16 mei. Dus ja, goed. En dan hebben we weer een nieuwe editie van de Muzikale Brouwerij. Veel plezier, zo dadelijk, met collega Bert Zemmelink op deze zaterdag met de muziekcocktail. En iedereen alvast een heel fijn weekend gewenst. Tot volgende week.

0: feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Wilt u een topspeler van uw auto maken? Kom langs bij de Hogevoort Car Care. Het adres voor allround autoverzorging. Uniek in kwaliteit, service en snelheid. U vindt ons in Zelhem, Doetinchem en op www.dehogevoort.nl.
2: Oh, kijk eens. Heerlijk. Dat zonnetje.
3: Bah, die zon schijnt recht in mijn gezicht.
4: Hé, hey, ga eens naar Pierik Zonwering in Vorden. Dat is een van de grootste showrooms van de regio, met mooie veranda's en tuinkamers. En voor jou hebben ze rolluiken, horren, garagedeuren en natuurlijk zonwering.
2: Oh, hoe heet dat zeg je?
4: Pierik Zonwering. Kijk maar eens op pierikzonwering.nl.
5: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Dorold Megens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al twee keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 15 vertrok drie weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het zuiden meer kans op een bui. Er wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A15 van Nijmegen naar Rotterdam staat tussen Arkel en Sliedrecht 10 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En op de N233 Kesteren-Veenendaal bij Rhenen 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Nederland telt tal van bekende schilders. Arnie Schilder, Nick Schilder, ach, ga zo nog maar even door. Toch is er één schilder die anders is dan alle andere schilders. Regelink Schildersbedrijf in Keijenborg. Een traditionele schilder waar vakmanschap nog vooraan staat. Een schilder voor onderhoud, nieuwbouw of verbouw. Geen verwaande kwasten, alleen maar topmerken. Achterhoeks vakmanschap. Niks meer, niks minder. Regelinkschildersbedrijf.nl. Gewoon goed.
9: Midden in Zelhem bevindt zich een heerlijk stukje Italië. Pizzeria Gelateria Attraverso. Geen doorsnee pizza's, maar echte Napolitaanse. Gemaakt met het beste 24 uur deeg en verse traditionele ingrediënten. Gebakken in een echte Napolitaanse houtoven. En geen gewone ijsjes, maar premium Italian gelato van Meno di Ciotto. Proef de smaak van Italië in Zelhem. Kom naar Pizzeria Gelateria Attraverso. Bij ons kan het allemaal.
10: Oosthuis zoekt vakmensen die houden van hout. Mensen die houden van afwisseling, kwaliteit en mooi werk maken. Dus zoek jij geen standaard productiewerk, maar echt vakwerk? Kijk dan op oosthuis.nl.
11: We zouden deze commercial zo kunnen beginnen.
12: Howdy folks, koop nu
11: je tweedehands auto bij autobedrijf Berendsen.
12: Of zo.
13: Yo, onderhoud, APK en banden. Je weet toch, bij autobedrijf Berendsen moet je
14: Ja, we doen het allemaal, maar niet op die manier. Wij zijn laagdrempelig, betrouwbaar en klantgericht. Wij helpen je met je auto. Wij zijn autobedrijf Berendsen Zelhem. Maak nu online een afspraak op autobedrijfberendsen.nl.
15: Van een praktische hatchback tot een sportieve coupé. Bij Garage Tering vind je altijd rond de 50 occasions in allerlei merken, prijsklassen, kloppende historie en BOVAG-garantie. Ook voor service en onderhoud van je auto ben je bij Garage Tering aan het juiste adres. Kijk op garagetering.nl of kom naar de Boeningsteeg tussen Zelhem en Doetinchem. Achterhoekse gemoedelijkheid en met verstand van zaken. Garage Tering.

0: goedemiddag. Welkom. Er is 9 minuutjes over 4. Er is de muziekcocktail met ondergetekende Bert Semmelink bij je tot 6 uur. Met z'n de allerlekkerste hits op de zaterdag. Ook even collega Rob de Brouwer. Bedankt voor de afgelopen 2 uur gezelligheid, Rob. En ja, we draaien trouwens muziek van de Rolling Stones. Hun nieuwe single. Even een klein primeurtje in de uitzending hier. In the Stars dus. De nieuwe single. En die is afkomstig van een album wat zometeen gaat verschijnen. Op 10 juli 2026. Dat is allemaal hier in het programma De Muziekcocktail. Rob de Brouwer, nogmaals bedankt voor de gezelligheid. En ook natuurlijk gefeliciteerd met koffiejuffrouw Ria. En ik zou zeggen, lekker aan het gebak nu. En ik zorg wel even voor een beetje lekkere muziek. Wat dacht je van deze van Lou Bega, Mambo No. 5?
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: verhaal van Jari Hellegers samen met Monique Smets. En ben je verliefd of haat je mij? Allemaal hier in de muziekcocktail op de zaterdagmiddag. Lekkere uptempo, gezellige Nederlandstalige muziek. Daarvoor Lou Bega, ook al lekker een gezellig nummertje. En Mambo nummero 5.
1: De muziekcocktail weekendschijf.
0: Juist, de weekendschijf, daar is het weer tijd voor mensen. En er is vandaag niemand minder dan Mara Julia met het nummer Hoe kom ik hier weg? Al wel een nummertje van een tijdje geleden, vorig jaar. Mara Julia is een jonge Nederlandse zangeres en songwriter, geboren in 2001. En ze staat bekend om haar krachtige stem, energieke optredens en persoonlijke Nederlandstalige popmuziek. In 2019 trad ze op voor een publiek van 3000 mensen in haar woonplaats Midden-Beemster. Een belangrijk keerpunt in haar muzikale ontwikkeling. Ze deed mee aan The Voice Kids en later aan The Voice of Holland 2022. En hoewel dit seizoen werd stopgezet, leverde het haar veel zichtbaarheid op. Waaronder een optreden bij Jinek. Jan Smit ontdekte haar talent en haalde haar binnen bij Vos Sound Records. En daar had ze in 2024 haar eerste platencontract getekend. Ze trad op bij grote evenementen zoals AVAS Live, het Amsterdamse Winterparadijs, de Amsterdamse Zomer en de Vierdaagse Feesten. Mara Julia maakt persoonlijke, warme en nede pop met sterke vocals en herkenbare thema's. Het bekendste nummers van haar zijn onder andere O Zodom uit 2024 is dat, een popsong over rode vlaggen in relaties. Daarna kwam Hier kom ik weg, dat is onze weekendschijf van vandaag, een nummertje 2025 ook alweer. En haar officiële debuutsingle waarmee ze bekend werd was Rainbow in the Sky en Margarita in 2024. Zoals gezegd, hier is ze met de weekendschijf Hoe kom ik hier weg?

1997. Deze van de Venga Boys, Parade de Zetas. En het nummer schijnt te gaan over de parade van Boston. In het kader van een lekkere zonnige zaterdag. Ja, zou dat mooi kunnen. Dit is de muziekcocktail. En het nummertje was afkomstig uit 1997. Was de doorbraak voor deze band, de Venga Boys. Oftewel hun debuutsingle. En het nummertje stond, even kijken, nummertje 14 in de top 40. En er stond er nog eens in de single top 100 op nummertje 29. En daar stond hij maar liefst 10 weken lang. Even heel wat anders muziek van deze dame, Olivia Rodrigo. Ze maakt ook lekker de muziek. Een van haar laatst verschenen singles, deze Drop Dead. Een goedemiddag.

0: uit jouw regio.
1: Mijn naam is Jeannette Schmid. De gemeente Lochem heeft in overleg met Rijkswaterstaat de Eefdense brug tussen Zutphen en Eefde per direct afgesloten voor al het verkeer. Een zinkgat, net voor de brug aan de kant van Eefde, zorgt voor verzakking van het wegdek. Rijkswaterstaat en adviseurs van de gemeente zijn aan het kijken hoe dit komt en wat er nodig is om de situatie te herstellen. Naar verwachting duurt de afsluiting 2 weken. Het fietspad bij de brug blijft wel open. Inwoners uit Eefde, Gorssel en Zutphen gebruiken de brug volgens de gemeente als doorgaande en alternatieve route, aangezien de N348 tussen Eefde en Zutphen ook is afgesloten. 2 auto's zijn vrijdagmiddag op elkaar gebotst op de N315 in Zelhem. Beide auto's liepen behoorlijke schade op en moesten worden afgesleept. Rond 3 uur kregen de hulpdiensten de melding van het ongeval op de rondweg bij Zelhem binnen. De bestuurster, die vanaf Doetinchem in de richting van Vorderreed, is vermoedelijk op de verkeerde weghelft terechtgekomen toen zij bezig was met de navigatie. De tegemoetkomende auto kon een aanrijding niet voorkomen met een botsing tot gevolg. Een van de auto's belandde hierbij in de sloot. Beide bestuurders zijn nagekeken door het ambulancepersoneel, maar hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Jarenlang bleef kasteel Slangenburg een verborgen parel vanwege de vrijwel altijd dichte deuren. Daar komt nu verandering in. Bij het kasteel moet een toeristisch bezoekerscentrum komen voor de omgeving. Dit moet gebeuren in het voormalige koetshuis op het landgoed. Het kasteel behoort volgens Rijksmonumenten tot de top 100 monumenten van Nederland. Mede daarom ziet Stichting Monumentenbezit Slangenburg als een geschikte locatie voor een bezoekerscentrum. De stichting heeft inmiddels een subsidie van 175.000 euro ontvangen van de gemeente Doetinchem voor het bezoekerscentrum die zij tussen 2026 en 2029 willen realiseren. Voordat het bezoekerscentrum daadwerkelijk open kan, moet het voormalig koetshuis nog grondig worden verbouwd. Daarbij speelt onder meer de aanwezigheid van een asbestdak een rol. En tot zover een overzicht van het nieuws uit de Achterhoek.
2: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
3: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
4: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
2: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
3: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop. Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS. Daarom zetten wij elke stap met een boodschap. Met elke stap zeggen wij fuck MS.
2: Dat jullie dit doen, vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
3: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
5: Doneren? Ga naar in actie voor ms.nl.
0: De allerbeste slagerhits hoor je hier bij de Muziekcocktail. Met Bert Semmelink op Ideaal. Ideaal.

0: 11 minuutjes over, 16:30 verder met deze van Kelsey Verbrugge. Verbrugge moet ik zeggen. En de Gouden Lach, daarvoor zat ze Mate Kelly, Duitsstalige muziek, Sieben Lieben Verdicht. En dat was een nummertje uit 2016, stond nummer 8 in Duitsland in de hitlijsten en eveneens in Oostenrijk nummer 8. En nummertje 23 in Zwitserland en het stond daar 10 weken lang. En in Duitsland werd het trouwens nog eens een keer 3 goud. Dus een succesvol dikke hit voor deze dame, Mate Kelly. En daarvoor zat het nieuws van Jeanette Smit, het regionieuws. Dus we zijn weer volledig op de hoogte, mensen. Tijd voor wat uptempo muziek. We doen dat met deze, met dat is het treintje van Sash en Ecuador.
1: Y venga conmigo.

Zo, even een beetje een lekkere gouden oude piratenmuziek. Deze van de Voortak. Een afscheid, een mooi instrumentaal nummertje hier in het programma De Muziekcocktail. Ook dat hoor je hier bij Bert Semmelink op de zaterdagmiddag. Gezellig trouwens dat je er nog steeds bij bent. Cadans draaiden we ook nog en Dagen dat ik je vergeet. En daarvoor zat René Vroger, Just Say Hello. En Sesh Ecuador draaiden we ook nog. We gaan toe naar nieuws en reclame van 5 uur. En daarvoor draaien we nog een klein stukje van deze dame. Ook altijd goed voor lekkere muziek. Helen Fischer, Duitsstalig, Atemloos, Durch die Nacht.

0: Een goed gesprek aan de stamtafel onder het genot van een potje bier. Lekker ouderwets dineren met heerlijke wijnen. Met je vrienden een bierproeverij met keus uit meer dan 100 speciaalbieren. Maar ook je bruiloftsfeest of jubileum in de sfeervolle zaal of biertuin. Dat allemaal in het normaalste café in de Achterhoek. Café de Tol, het hangt gewoon weer.
1: Hey mensen, opgelet! Een uniek festival in de Achterhoek. Op 14 en 16 mei, met Hemelvaart, is het Farm & Food Festival in Zelhem. Overdag avontuur en plezier voor de kids, terwijl jij alles ontdekt over food. Met topchefs zoals Ralf de Kok en René Pluim. En s'avonds, als de kids lekker weer opgenomen zijn, gaat de dag eraf met Q-Music 4 uur fout en de Cabrio Band Show XXL. Mis het niet, Farm & Food Festival, 14 en 16 mei. Bestel je tickets op farmerfoodfestival.nl.
2: L&B Vorden. Al meer dan een halve eeuw vakmanschap in tractoren, land- en tuinbouwmachines. Kwaliteit gegarandeerd. Als dealer van topmerken KHIH, Steyr en Puttinger. Ook voor onderhoud ben je aan het juiste adres.
3: En dat maakt het verschil in het veld.
2: Meer weten? Kijk op lnbvorden.nl voor meer info. Een goede boer, groot of klein, wet dat hij bij L&B Vorden moet zijn.
4: Wist u dat ze werkelijk van alles hebben bij Eugelink in Hengelo? Kozijnen, prachtige veranda's en uitstekende zonweringen. Eigenlijk te veel om op te noemen.
5: Ja, ze hebben ons ook perfect geholpen daar bij Eugelink. Je merkt gewoon de kwaliteit. We konden nergens slagen. Maar die jongens, die hebben er verstand van.
4: Dus voor comfort om het huis, gaat u naar Eugelink. Aan de Bleekstraat 12 in Hengelo-Gelderland.
6: Altijd dezelfde ellende. Wil je net gaan maaien, begint het te gieten. Gazon nat, weekend voorbij en het gras. Dat groeit maar door. Maar niet met een robotmaaier van Hank. Deze slimme Husqvarna robotmaaier past zich aan jouw planning aan. En zorgt dat je gazon er altijd piekfijn bij ligt. Bezoek de showroom of kijk op Hank.nl en ontdek hoe je simpel tijd kunt besparen. Hank in Slangenburg bij Doetinchem.
7: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dorot Megens met het NOS Journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Schat, waarom is het gras aan de overkant altijd groener?
10: Vind je het heel gek? Zij hebben Veldhuizen Groen en Graafwerk ingeschakeld.
9: Veldhuizen wie?
10: Groen en Graafwerk. Vakmannen die weten hoe je een gazon aanlegt en onderhoudt.
9: Ook het inzaaien, verticuteren en beluchten?
10: Zeker, ze onderhouden het elk jaar. Kijk maar eens op groenengraafwerk.nl.
9: Wauw, dan is ons gras binnenkort net zo groen als aan de overkant.
11: Gras. Water. Licht. Allemaal eerste levensbehoeftes. Stel je voor dat dit er even niet is. Wat doe je dan? Dan ga je naar Gotink Installatie. Want Gotink Installatie is de moderne en veelzijdige totaalinstallateur voor de hele Achterhoek. Kijk maar eens op gotinkinstallatie.nl of kom naar onze showroom in Hengelo, Gelderland. Tot snel.
12: Eindelijk is het weer zover. Het openluchtspel in Baak. Gebaseerd op De Beste Buren Wonen Hier van Henk Straalman krijgen we bij buurtbewoners een kijkje in het leven van de familie Willemsen. We volgen boeren, burgers, bedweters, bedriegers en buren in het Baak van de jaren 90. Te zien op 15, 16, 20, 23 en zondag 24 mei om 19:30 aan de Schooldijk 6 in Baak. Kaarten à €15 zijn te bestellen via www.openluchtspelbaak.nl aan de kassa €17,50. Let op, dit wil je niet missen, dus wees er snel bij. Heeft u zin om in het voorjaar weer lekker buiten te zitten? Dan moet u naar Goossens Atomica in Hengelo. Of u nu gaat voor hip, trendy of authentiek. Wij hebben in onze ruime showroom weer de nieuwste modellen tuinmeubelen. In allerlei verschillende modellen. Dus ook voor tuinmeubelen moet u naar Goossens Atomica in Hengelo. Hemelvaartsdag zijn wij geopend van 11 tot 4.
13: Voor een echt feest huur je de Patica. De Patica transformeert binnen 2 minuten van een simpele aanhanger naar de gezelligste barbecue. Perfect voor een buurtfeest, bedrijfsborrel of een verjaardag tot wel 100 personen. De Patica heeft koelkasten en barbecues aan boord en kan worden geleverd op locatie. Vleesboerderij Garretsen in Tolwijk. Geen gedoe, dat is alles. Vleesboerderijgarretsen.nl.

bijna 12 minuutjes over 5. We willen met het heerlijke nummertje van Hathaway, What is Love, nummer uit 1993. Was een wereldhit toen de tijd. Stond maar liefst in 13 landen nummer 1 in de hitlijsten. Daarvoor zat de eerst verschenen single van Ruben Hillen, de winnaar van The Voice 2026. En dat was getiteld 20 Seconds. Een lekker uptempo nummertje. Gaan we ongetwijfeld nog veel van horen van deze jongeman. Tijd voor wat anders. Nederlandstalige muziek. We doen dan bij Miss Montreal. Pascal Jacobsen. En ik zoek alleen mezelf.

Nou, een lekker nummertje deze uit 1993. Grote hits, internationaal succes. Hij stond in de top 10 in maar liefst 8 landen, waaronder ook Nederland. In Nederland stond hij op nummertje 5 in de top 40. En dat was Slave to the Music van 24/7, zoals gezegd. Daarvoor muziek van Alexander Rier, Duitsstalig, Zuid-Tirol. En we draaiden Miss Montreal samen met Pascal Jacobsen. Een gelegenheidsduootje. En ik zoek alleen mezelf lekkere Nederlandstalige muziek. Ook dat hoor je in het programma De Muziek Cocktail. Een cocktail aan hits, mensen op de zaterdagmiddag. En gezellig dat je erbij bent. Dit is muziek van Miles Smith en Stay. Yeah.

lekkere muziek, Nederlandstalig. Echt zo'n gouden oude piratenkraker. Stompvast, volgens mij komen ze uit Volendam. En Mexico, en daarvoor zat de muziek van Miles Smit. En volgens mij is het zo'n laatst verschenen single, weet ik niet helemaal zeker. En dan weet je, was getiteld Stay If You Wanna Dance. Tijd voor onze agendaatje, mensen.

Vanavond treedt de 21-jarige Nijverdaller Damien Alfrenk met zijn rock'n'roll band op in muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. Deze band speelt nummers waarbij je niet stil kunt zitten. Met nummers van onder andere Elvis Presley, Herman Brood, de Rolling Stones en nog veel meer word je al snel door rock'n'roll koorts bevangen. Het taboe dat rock'n'roll alleen voor oudere generatie is, wordt bij elk optreden van Damien en de livebands doorbroken. Rock'n'roll is namelijk feesten, losgaan en alle zorgen laten gaan. Kaarten kosten €10 en zijn te koop via de website of telefonisch en de aanvang is vanavond om 8:30. We zijn dan bij muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar. Na een succesvolle première in Silvolde speelt toneelgezelschap Seizoenswerk nog één keer de voorstelling De Ruïne. Vanavond is dat in het Dorpshuis in Vasselde. Onder regie van Theo Soentiens brengen de spelers een voorstelling die op unieke wijze tot stand is gekomen. 25 jaar geleden valt de Vissenbuurt volledig uit elkaar door een ingrijpende wijkvernieuwing. Een gebeurtenis die me velen diepe sporen heeft nagelaten. En tijdens een reunie lijken de wegen elkaar weer hoopvol te kunnen kruisen. Maar er is wel wat te repareren met gebakken ei en afvalkorn. In de razend tempo ontvouwt zich een bonte verzameling bewoners en relaties. Dat levert herkenbare, hilarische en ontroerende situaties op. Maar lukt het om de onderste steen boven te krijgen? Seizoenswerk is een collectief van spelers uit de regio en staat ieder seizoen open voor iedereen die toneel wil spelen. Voor De Ruïne werkten de spelers zelf aan de verhaallijnen. En Theo Soentiens weefde alles samen tot een script waarin herkenning en verbeelding verrassend dicht bij elkaar liggen. De voorstelling begint vanavond om 8:00. Kaarten die zijn verkrijgbaar via de website. Dan even een stukje van het programma Focus. Zometeen na 6:00 is dat het programma. En met Gerry Heuvels en Frank Rutte. Dat is dan tot 8:00. Een programma waar altijd van alles voorbij komt. Lekkere muziek en ook leuke items. Vanavond is er een interview met Sam van Til. Dat is een jonge vrouw uit de regio. En die vorig jaar de diagnose MS kreeg. Ze komt samen met haar vrienden hier in de studio haar verhaal delen. En dit en meer vanavond in Focus met Frank en Gerry op Radio Ideaal.

0: Nou, even een klein stukje overzicht van de programmering. Dat is vanmorgen van 6 tot 8 het programma Ochtend Gloren. Van 8 tot 10 was het dit en dat van alles wat. Met Bjorn, Jesper, Jeroen en Jeanette, de vroege vogels op Ideaal. Tussen 10 en 12 hits bij de koffie, moet ik zeggen. Met Hugo Heideman of Johnny Reijnsen. Vanmorgen was dat met Johnny. Zo zal volgende week Hugo er wel weer zijn, denk ik. Tussen 12 en 2 middag poppery met de stabiele Martin Bloemendel. Tussen 2 en 4 het programma De Muzikale Brouwerij met collega Rob de Brouwer. En vandaag was een koffiedame Ria jarig. Ook Ria, mocht je meeluisteren, vanaf deze kant gefeliciteerd. Tussen 4 en 6 dan is het ondertekende bedsamling de muziekcocktail. Een lekkere gevarieerde cocktail aan hits. En dan van 6 tot 8 uur dan is het tijd voor Ideaal Focus met Gerry Evers en Frank Rutte. Een gevarieerd programma met leuke items, lekkere muziek. En dan tussen 8 en 12 de zaterdagavondparty op Radio Ideaal. Lekker de beentjes van de vloer. Nou, maak maar snel een uitstapje naar de zondag. Dat is even kijken, tussen 6 en 9 ochtendgloren. Tussen 9 en 11 de Gouden Groeven. Met Casper, Ronald, Hugo en Martin. Tussen 11 en 12 Lord Maris Heuren. Lekker dialectprogramma. Tussen 12 en 2 Veur in de middag. Groetjes, felicitaties en verzoekjes. Tussen 2 en 4 Ideaal non-stop. Tussen 4 en 6 de swingende middag. Lekkere muziek met Bettine Hermans. Tussen 6 en 7 de Achterhoek Totaal. Het informatieprogramma. Tussen 7 en 8 uur tussenuur met Casper Zalmik. Lekker tussenuurtje met ook gevarieerde muziek. Tussen 8 en 10 sterk zondagswerk met René Regelenk. En daarin uiteraard Raad waar die staat. Het spelletje waar al jarenlang op Ideaal is. En tenslotte weer eens even lekker de beentje van de vloer met de Ideaal Jukebox. Tussen 10 en 12. Dat allemaal op Ideaal. Ideaal, 7 dagen per week. Lokale omroep voor de gemeente Bronckhorstmensen en de gemeente Lochem. Oftewel eens een beetje voor de gehele Achterhoek. En dat 7 dagen in de week. Leuke programma's. Luister gewoon eens een keer gezellig door de week, zou ik zeggen. Nog genoeg leuke programma's dan. Dat gezegd hebben, lekkere muziek, dat gaan we zo meteen draaien. Maar eerst nog even deze hele belangrijke spot.
1: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
2: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
3: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
1: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
3: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop. Niet omdat het makkelijk is, maar omdat Sam het verdient dat we in actie komen.
2: Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS. Maar bovenal lopen we voor Sam, onze vriendin, onze kracht.
1: Afgelopen jaar kreeg ik de diagnose MS. Je wereld verandert en toch moet je door.
3: Daarom zetten wij elke stap met een boodschap.
2: Met elke stap zeggen wij fuck MS.
3: Voor Sam, voor iedereen die hiermee moet leven.
2: Voor meer onderzoek, voor betere behandeling en toekomst.
1: Dat jullie dit doen, vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
4: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
1: Graag wil ik Radio Ideaal ervoor bedanken voor hun hulp en steun. En vooral dat ze hier aandacht aan willen schenken.
5: Doneren? Ga naar in actie voor ms.nl. Deze actie hoor je op Radio Ideaal. Samen sterk voor Sam.
6: De allerbeste slagerhits hoor je hier bij de Muziekcocktail. Met Bert Semmelink op Ideaal.

lekker nummertje deze uit de jaren 90. Robert Miles en Children. En daarvoor zat Liquido en Narcotic. Een nummer dat Matte doet herinneren aan een oud collega. Die jongeman die overleed op veel te jonge leeftijd. Een vrouw in een jong kindje achterlatend. Triest, maar dat nummer was op zijn begrafenis. Dus dat komt altijd weer terug. En zo is het leven, mensen. En daarvoor zat Rosanna Rossi met Amore Blue. Tijd voor Nederlandstalige muziek. En ook met een mooie boodschap erin. Nico Haak, uw laatste jasmeneer, die heeft geen zakken. Nummertje uit 1985. De tekst is geschreven door Nico Haak en Paul Edwards. En het gaat erover dat je genieten moet van het leven. En dat moet je zeker doen.

Zo mensen, nog 4 minuutjes te gaan tot aan het nieuws van 6 uur. Dat betekent dat wij alvast afscheid van je gaan nemen met het programma De Muziekcocktail. Een cocktail aan hits op de zaterdagmiddag met de ondergetekende Bert Semmelink. Ik vond het gezellig dat jullie erbij waren. De aankomende 3 weken zijn we er helaas niet, mensen. En geen vakantie. Maar goed, soms kun je gewoon niet. Er is netjes vervanging geregeld. De 16e, dus dat is aankomende zaterdag, draait de collega Frank Rutten. De 23e is Frank ook aanwezig voor het programma De Muziekcocktail. En de 30e van deze maand, mei, is collega Danny Turnissen aanwezig. Nou, mannen, alvast hartstikke bedankt voor het waarnemen van het programma. Maar ik denk dat jullie er zeker een gezellige show van gemaakt op de zaterdagmiddag. Wat mij betreft een hele fijne zaterdagmiddag en zaterdagavond nog. Goed weekend. En hoe kun je er dan ook toepasselijk uitgaan met muziek zometeen van Earth and Fire en het weekend. Tot over 3 weken, 4 weken moet ik zeggen, 6 juli. Dan

0: Bij tuincentrum Bloemendaal in Drempt vind je alles voor een groene en bloeiende tuin. Maar ook alles voor in en om je huis. Planten, bloemen, accessoires en meer. Kom naar tuincentrum Bloemendaal in Drempt en laat je inspireren en verrassen.
1: Bang voor de tandarts? U bent niet alleen. Bij Bronkhorst Tandartsen zorgen we dat u zich veilig voelt. We nemen de tijd, leggen alles rustig uit en werken met moderne technieken. Als u wilt, kan de behandeling zelfs onder volledige narcose. Zo krijgt u de controle terug. Zonder stress? Zet vandaag de eerste stap. Plan uw afspraak via bronkhorsttandartsen.nl. Zeker van uw mond, zeker van uzelf.
0: Verras je moeder, oma of geliefde met onze kleurrijke collecties. Tuincentrum Bloemendaal in Drempt.
2: Op zoek naar hout voor je schutting, overkapping of tuinhuis? Dan moet je bij KP Houthandel zijn. Van Douglas tot eikenhout. Alles direct op voorraad en voor de goedkoopste prijzen van Nederland. Bezoek ons aan de Veldhoekseweg 2 in Veldhoek. Met onze gloednieuwe drive-in. Kom langs met je aanhanger. Laat het gemakkelijk thuis bezorgen. Of kom gewoon lekker inspiratie opdoen. Professional? Dan krijg je extra korting. KP Houthandel slaat alle prijzen. Nok hout.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Door Almegens met het NOS Journaal. Het Housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het Housefestival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Deze week kijken we terug op een geslaagd boerzoekstalseizoen met boer Gert en Woperijs. Gert, hoe heb jij dit avontuur beleefd?
6: Als een erg fijne tijd. Eerst zie je alleen de bouw van de stal. Ja, en dan kom je binnen. Man, man, man. Dan word je pas

0: totaaloplossing voor de agrarische sector. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
1: Wil je dat jouw boodschap echt gehoord wordt? Adverteer op Radio Ideaal. Bereik duizenden luisteraars. De focus volledig op jouw merk. Jouw boodschap rechtstreeks in de oren van de Achterhoeker. Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
0: Zal ik je eens een geheimtje verklappen? Sinds we samen zijn, gaat Woprijs nu ook de mestopslag verzorgen. Woprijs.nl. Tijd maar weg.
2: Door hij hem weer. Werkplaatsdeal bevestigt het keer op keer. De groothandel voor industrie en bouw. Voor onder meer ijzerwaren, boren en gereedschappen. Tisteintjes uit Zelhem. Hij heeft het. Werkplaatsdeal. IJzersterk in bevestigingswerk.
1: Zet vandaag nog jouw bedrijf in de spotlights. En bezoek radioideaal.nl/adverteren.
3: De Kovic, ook voor asbestsanering. Van asbestsanering tot bodemsanering en het aanbrengen van nieuwe dakbeplating. Van A tot Z geregeld, met maar één aanspreekpunt. De Kovic, de juiste machines. Deskundig personeel. En jarenlange ervaring. De Kovic, altijd vertrouwd.
4: Een huis is meer dan vier muren. Het is comfort, rust en zekerheid. Daarom bouwt Oosthuis aan Doetinchem prefab woningen met de kwaliteit van echte woningbouw. Voor mantelzorg, vakantie of permanente bewoning. Gebouwd in eigen bouwhal, hoogwaardig afgewerkt en klaar voor de toekomst. Duurzaam, doordacht en zonder concessies aan kwaliteit. Uw thuis begint bij Oosthuis. Kijk op oosthuis.nl.
5: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
6: Vertrouw dichtbij
7: in de Achterhoek.
6: Hey, Radio Ideaal.
1: Ideaal Focus. Nieuws, actualiteiten en muziek.

0: Hele goede avond en welkom bij Focus op Radio Ideaal. Zoals je weet, elke zaterdag van 6 tot 8. We zijn er vanavond natuurlijk ook weer tot 8 uur met verhalen uit onze eigen regio. Natuurlijk de Achterhoek, maar ook Bronckhorst en misschien wel iets verder of zo. Maar vanavond hebben we een bijzonder hoofditem. Sam van Til, die vorig jaar de diagnose MS kreeg, is bij ons in de studio. En ze komt samen met haar vriendin Fleur Walgemoed en Linde Seinhorst. Zij vertegenwoordigen dan weer een grote groep vrienden die op 31 mei aanstaande meeloopt tijdens de Quintusloop om Sam te steunen en geld op te halen voor het Nationaal MS-fonds, want daar hebben we het namelijk over. En de Quintusloop, dat is een jaarlijks sportief evenement in Hengelo, Gelderland. Niet specifiek bedoeld voor MS, maar dit jaar krijgt dit evenement wel wat extra betekenis, omdat Sams vriendengroep daarin deelnemen en die koppelen dat aan de persoonlijke actie voor het MS-fonds. Vanuit de organisatie schuift ook Anita Lahuis, want zij is dan weer van Quintus, de organiserende vereniging, die schuift aan om ook te praten over de Quintusloop. We gaan nog even contact zoeken met Koen Stijn, want ZZC 20, zaterdag 1, mannenvoetbal heb ik het dan over, hier uit Selhem. Die hebben vandaag tegen Concordia gespeeld en het was een vreselijk interessante wedstrijd en ook een belangrijke wedstrijd. Ze hebben met 2-2 gelijk gespeeld en als alles goed gaat, dan is volgende week zaterdag is er een zogenaamde super Saturday. En daarin kan ZZC eventueel kampioen worden. Of ze kunnen in ieder geval in de na-competitie terechtkomen. Daar gaan we van Koen dadelijk nog van alles over horen. Verder hebben we contact met Theater Onder de Molen over hun komende programma. En we gaan nog even bellen met Stanislav Sudia. Dat is de Oekraïner die van 20 tot 29 april met een indrukwekkende run van dankbaarheid, die heeft hij gelopen, zelf georganiseerd en ook zelf gelopen. Hij is overigens ook nog in de studio geweest, hier bij Focus. We gaan even bellen hoe het met hem gaat en ja, hoe het hem allemaal verlopen is. Nou ja, dat zeker. De techniek en de muziek is weer in handen van Frank Rutten. Mijn naam is Gerry Jevers. Blijf luisteren, want dit is Focus. En in ieder geval tot 8 uur zijn we bij je. Blijf er gezellig bij. Hey Frank, wat een mooie introductienummer had je net.
1: Ja, hey, make me smile. Nou, dat hebben we toch gedaan, hè?
0: Nou, hebben we zeker gedaan. Dus en, wat dat betreft.
1: En ik weet zeker dat ik een luisteraar plezier heb meegedaan. Dus een collega, radiocollega ook nog. Dus ik weet zeker dat ze luisteren.
0: Dat was een verzoeknummer,
1: dus,
0: min of meer.
1: Ja, eigenlijk wel, eigenlijk wel. Nou, Yvonne, deze was dus voor jou. En ik ga gewoon verder met een lekker zomers plaatje. En ook een fluitend plaatje, fluitend begin. Dit is Simple Plan, Summer Paradise.

0: nou goed, dat is dus toen gemist. Dus eigenlijk had ik 5 jaar eerder aan de medicatie gemoeten.
1: Ja.
0: Dus dat is voor mij nu wel een soort van eye-opener geweest. Dat ik, waar die klachten op dat moment allemaal vandaan zijn gekomen. Dus ja. Die vermoeidheid, die hoofdpijn.
1: Het was er niet door weggenomen. Ook al hadden ze 5 jaar eerder ontdekt. Maar dan was je wel, had je eerder kunnen beginnen met medicatie.
0: Ja, precies. Ja.
1: Nou, even voor onze luisteraars. We zijn best wel heel serieus onderwerp bezig. Maar er zitten hier een paar toffe studiogasten. Frank, de dames hebben een radiospotje opgenomen. Hebben we vorige week gedaan. 2 weken geleden. Geloof ik. En die willen we even laten horen. Het is een uitgebreid spotje. Dus ik zou zeggen, ga er even voor zitten en luister naar de boodschap wat er in dat spotje wordt gesproken.
0: Ik ben Sam en ik leef sinds vorig jaar met MS.
2: Hoi, ik ben Jetske en ik ben een vriendin van Sam.
3: Hoi, ik ben Fleur en ik ben ook een vriendin van Sam.
0: MS, het is iets wat je leven direct kan kantelen. Je probeert sterk te blijven, maar sommige dagen kunnen gewoon zwaar zijn. En dan zijn daar mijn familie en vrienden. Zij herinneren mij er iedere dag aan dat ik het niet alleen hoef te doen.
2: 31 mei lopen wij samen de Quintusloop. Deze 10 en 21 kilometer lopen we om geld op te halen voor MS.
3: Daarom zetten wij elke stap met een boodschap.
2: Met elke stap zeggen wij fuck MS.
0: Dat jullie dit doen vind ik heel bijzonder. Het geeft me hoop en heel veel kracht.
2: Help jij mee? Doneer en deel ons verhaal. En steun Sam. Samen staan we op. Samen tegen MS.
4: Doneren? Ga naar in actie voor ms.nl.
1: Ja, dit was de radiospot die we 2 weken geleden, dacht ik of zo, opgenomen hebben. En de dames hebben daar een heel iets moois van gemaakt. En het is natuurlijk een hartstikke serieus onderwerp. En je kunt er niet genoeg aandacht aan besteden. En dat doen we dan ook. We zijn in gesprek met Sam van Til. Sam is trouwens ook nog een achternichtje van mij.
0: Ja,
1: hoe is het mogelijk, hè? Nou ja, nee,
0: dat is
1: niet per toeval natuurlijk. Maar ik denk dat je oude lui ook wel zit te luisteren.
0: Ja,
1: nu,
0: dat denk ik ook. Hallo, ja, opa
1: en
0: oma.
1: En heel veel andere mensen.
0: En de hele familie.
1: Ja, ja, ja. We hebben net al een beetje de aanleiding gesproken. Hoe het met je gaat en waar je mee bezig bent. Ook wat MS is. Hè? Want het is toch wel een verwarring over. Overigens is er ook een landelijke actie momenteel bezig. Gaande.
0: Ja.
1: Op de nationale radiozenders worden ook spotjes over Job Cohen uitgesproken. Dat is de voormalige burgemeester van Amsterdam. Die heeft ook MS-diagnose gekregen, poosje terug of zo. Dus die spreekt daar een boodschap over in. Dus
0: okay.
1: Ik dacht van, nou, dat moet op een of andere manier samen gaan. Hè?
0: Ja.
1: Dus lokale actie die wij doen en de landelijke actie. Dus ja, ja. Ja. Er zijn eigenlijk nog zoveel vragen. Als je het over medicatie hebt, hè, want dat is natuurlijk ook wel een heel traject. Hè, kun je daar iets over vertellen? Het gaat met infuus en noem maar op, hè, dat soort dingen.
0: Klopt.
1: Vertel daar iets over.
0: Ja, ik krijg zelf de medicatie ook het Luzumab. Dat is inderdaad via een infuus. Dus dan moet ik een hele dag aan het infuus liggen in het ziekenhuis. Dat is een medicatie die zich gaat hechten aan de B-cellen. Want die B-cellen die vallen dus eigenlijk het afweersysteem, of ja, mijn lichaam aan. Dus die medicatie die hecht zich aan die B-cellen en die verwijdert die uit het lichaam. Ik begin dan met medicatie als prednison of antihistaminicum. Zodat ik een allergische reactie kan voorkomen.
1: Oh ja.
0: En daarna beginnen ze dan met de medicatie ocrelizumab. Dus dan lig ik een hele dag inderdaad aan het infuus. Nou ja, en bijwerkingen zijn spierpijn, intensere vermoeidheid, zeg maar. Dat soort bijwerkingen.
1: En heb je een paar dagen last van of zo? Dat moet even inwerken. En als je het over een paar dagen hebt, hoe lang is het dan? Hoe lang ben je dan even, zeg maar, sta je buitenspel op dat moment? Of kun je even niks?
0: Niet zozeer.
1: Kun je wel functioneren?
0: Ik kan wel functioneren, maar ik merk dat alles gewoon wat zwaarder is. Dat wel. Nou ja, max 2 dagen. Ja.
1: Okay.
0: Ja.
1: Waar ben je onder behandeling, als ik vraag?
0: In Nijmegen.
1: Oh, Nijmegen. En die zijn daar wat in gespecialiseerd?
0: Klopt, ja. Ze hebben ook een vlinderkeurmerk. Dus dat betekent dat ze nog gespecialiseerder zijn in MS. Dus dat geeft mij ook wel heel veel vertrouwen. En zeker ook vanwege de eerdere gemiste diagnose. Dus dat geeft mij heel veel vertrouwen hier.
1: Ja.
0: Dus ik zit nu in een fijn ziekenhuis, fijne specialisten. Dus dat geeft een heel goed gevoel.
1: Heb je wel vertrouwen en goed gevoel in. Maar het is wel belangrijk, denk ik.
0: Heel belangrijk,
1: Wat mij zo moeilijk lijkt, is eigenlijk dat je geen vooruitzicht hebt dat het weggaat.
0: Nee.
1: He, meestal als je iets hebt, dan kun je medicatie krijgen of weet ik veel wat, je wordt geopereerd, weet ik veel.

0: Wat, hè? Ja. En dan is de weg. Maar dan heb jij, hoe ga je daar dan mee om? Ik bedoel, het is eigenlijk voor je leven, zit er dan vast.
1: Ja. Ja, dat is een hele goede vraag. Ja, dat vind ik zelf ook nog wel eens lastig. Daarom probeer ik, wat ik ook net zei, ik probeer echt heel positief te blijven. En het positieve in te zien, te kijken wat ik kan. Ik probeer veel te bewegen, veel te sporten, gezonde voeding te nemen.
0: Ja.
1: Dus dat, dat het wel hopelijk stabiel blijft. En over de medicatie zijn ze ook wel heel erg positief. Dus dat geeft mij ook wel een fijn gevoel. En vooral misschien ook een stukje stabiliteit wat de medicatie biedt. Maar misschien ook een stukje toekomstperspectief.
0: Ja.
1: Dat dat wel, dat ze daar positief over zijn.
0: Ja, dat je in ieder geval niet, moet ik zeggen, meer behinderingen krijgt. Of weet ik veel wat in het functioneren, zeg maar.
1: Ja, ja. Ja, ja. Ja, de medicatie die zorgt ervoor dat dat zo stabiel mogelijk blijft.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: We gaan een plaatje even tussendoor draaien. Nou weet ik niet meer precies, Frank, welke dat is. Maar...
2: Ja, dat vind ik een hele goeie.
0: Ja, want jij weet het ook niet.
2: Nou, ik denk ik draai die van Andra Day. Want dat was eigenlijk het motto van...
0: Dat is een goeie, Frank.
2: Dat is een hele goeie, lijkt me.
0: Ja.
2: Of niet?
0: Ja.
2: Als die begint. Ja, hij begint.

0: Andra D met het nummer Rise Up. Die hebben we ook onder een spotje geplaatst. Dus als je door de weekse spotje hoort, dan is dat Andra D. En het nummer, ja, het heeft wat inhoud over opstaan, doorgaan, krachtig zijn en dat soort dingen. Dus dat past helemaal bij het item waar we het over hebben met Sam. Even wat andere vragen, Sam. We weten nu een beetje hoe je je voelt, hoe het gaat, wat je acties zijn, zeg maar, met medicatie en noem maar op. Maar je hebt ook een hele grote groep vrienden.
1: Ja.
0: En familie natuurlijk.
1: Ja.
0: Die achter je staan. Wanneer hoorde je eigenlijk voor het eerst dat ze voor jou een actie gaan doen en mee gaan lopen? En kun je daar iets over zeggen?
1: Ja, zeker. Met mijn verjaardag.
0: Met je verjaardag?
1: Ja. Als cadeau kreeg ik onder andere een kaart waarin de meiden een mooie tekst hadden geschreven. En die moest ik voorlezen aan iedereen. Dus dat was wel een spannend moment. De muziek moest uit, dus ik moest het voorlezen.
0: Ja.
1: En daar stond inderdaad in dat ze zich willen inzetten voor een inzamelingsactie. En geld willen ophalen voor het MS-fonds. Via de stichting MS Research.
0: Ja, dan gaan we die gegevens gaan we zo nog even noemen.
1: Ja.
0: Dat mensen ook nog, want ze kunnen ook nog doneren. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Dus wat dat betreft gaan we het daar nog even over hebben. Maar en hoe kwam dat binnen bij je?
1: Intens.
0: Die melding van je vrienden?
1: Ja, heel intens.
0: Dat, ja?
1: Je verwacht het niet. Ik zag het totaal niet aankomen. Dus het was echt een shock. Het kwam echt binnen. Dus dat vond ik heel bijzonder. Het was echt.
0: En het mooie is ook dat je gelijk voelt. Maar misschien voelde je er wel dat je er niet alleen voor staat.
1: Ja.
0: Maar, want uiteindelijk je familie, die ondersteunen je ook natuurlijk.
1: Ja.
0: Elk moment van de dag.
1: Ja, ja zeker.
0: Toch?
1: Elk moment. Ja, zeker.
0: Ga je gang.
1: Ja, het was ook echt even een besefmomentje. Dat, dat ik hele lieve mensen om me heen heb. En ik ook echt heel veel steun ontvang van mensen om me heen. Inderdaad, familie, vriendinnen, mijn vriend, andere mensen uit mijn omgeving. Iedereen die doneert. Dus het is, het voelt heel warm. Dus het is echt
0: wel belangrijk.
1: Heel belangrijk,
0: dat je, precies, dat je er niet alleen voor staat.
1: Nee.
0: Hoe kijk je, wat verband hebben jullie als vrienden? Ik bedoel, ga je elk weekend stappen of zo met elkaar? Of feesten? Of wat is de band die jullie hebben?
1: Ja, we hebben allemaal echt een hele sterke band. Dus dat is echt heel fijn.
0: Mm-hmm.
1: En we zien elkaar regelmatig. Niet elk weekend stappen. Maar we doen regelmatig dingen. We gaan weekendjes weg. En we plannen echt wel leuke dingen met de meiden.
0: En dat kan er gewoon doorgaan wat
1: dat
0: jou
1: kan
0: betreft.
1: Allemaal doorgaan.
0: Dat,
1: ja. Dat moet doorgaan.
0: Ja, dat moet zeker doorgaan. Ja. Wat betekent het voor je dat ze het gekoppeld hebben zeg maar, aan de Quintusloop? Quintus is een handbalvereniging in Hengelo. Die al jaren zeg maar, die Quintusloop doen.
1: Ja.
0: En een onderdeel daarin is dus nu dat de vriendengroep gaat lopen voor jou. En natuurlijk voor de opbrengst voor het MS-fonds. Want onderzoek is heel belangrijk en dat soort dingen. Hè?
1: Ja.
0: Dus wat betekent dat voor jou? Dat ze, zeg maar, loop je zelf ook mee trouwens?
1: Ja, zeker.
0: Ja, zeker.
1: Oké. Okay. Ja, tuurlijk.
0: Want je bent druk in training. Dus,
1: ja.
0: Oké, okay, want vorige week zei je nog tegen mij, ik moet nog wel even trainen geloof ik.
1: Klopt, maar ik ben ondertussen al begonnen.
0: Okay.
1: Ik heb twee keer gered.
0: En hoe gaat dat?
1: Goed. Ja?
0: Valt 100% mee?
1: Valt 100% mee. Nee. Ja. Het is wel een afstand, maar we zijn aan het trainen.
0: Want dus wat ga je lopen?
1: 10 kilometer.
0: Okay.
1: 10.
0: Inhoud gaan we daar nog even over hebben. Maar het is dus gekoppeld aan een sportief evenement. Hè?
1: Ja.
0: Dus ze gaan kilometers lopen en ze kunnen doneren. Of ze doneren natuurlijk.
1: Ja.
0: En als loper probeer je zoveel mogelijk donaties binnen te halen.
1: Ja.
0: Binnen te schoffelen. En dat gaat dus weer. Dat gaat trouwens via een aparte website. Hè?
1: Ja. Klopt, ja.
0: Heb jij die zo bij de hand?
1: Ja, dat is Stichting MS Research.
0: Stichting MS Research.
1: Ja.
0: En, maar dat is het algemene fonds.
1: Ja,
0: maar op de pagina van Quintus staat ook een aparte pagina waar je kunt doneren. Apart linkje.
1: Zo?
0: Apart linkje.
1: Flyer, hè? Jullie gaan daar staan. Oh, okay. Goed. We hebben in ieder geval flyers. We hebben QR-codes. Dus dat kunnen mensen scannen.
0: Ja. Hoe kijk je naar 31 mei? Hoe spannend vind je het voor jezelf en voor je vriendengroep?
1: Spannend, maar ergens ook wel heel leuk. Ik kijk ook wel heel erg naar uit. Omdat iedereen ook zeker zo hard aan het trainen is. En iedereen zet zich zo in. is het wel echt een dag waar we echt naar uitkijken en waar we naartoe leven.
0: Dus ook wel een beetje emoties dus.
1: Ook wel emoties, ja. En dat maakt het misschien ook wel spannend.
0: Min of meer als laatste vraag. Wat zou jij, onze luisteraars of mensen die met MS te maken hebben of voor iedereen, wat zou je ze nog voor boodschap willen geven in het kader van MS?
1: Ja, vind ik een mooie. Dat we niet alleen zijn. Dat vind ik...
0: Moeilijke vraag, hè?
1: Dat is een moeilijke vraag.
0: Ja, een moeilijke vraag. Maar soms moet je wat verrassende vragen stellen om een spontaan antwoord te krijgen.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Klopt. Ja,
0: dus
1: zeker.
0: Bij deze. Ja. Nee, maar goed. Nee, je hebt al een beetje aangegeven.
1: Ja,
0: dus.
1: Dat we niet alleen zijn. En dat we mensen om hulp mogen vragen. En dat.
0: Ja, oké. Helemaal goed. Nee, dat is helemaal geen probleem. Voor onze luisteraars. En wat belangrijk is, en dat is de boodschap van Sam natuurlijk ook. Doneren, doneren, doneren. Want er liggen hier ook hele mooie flyers liggen hier op tafel. En daar staat op doneer nu. Op 31 mei 2026 lopen wij de Quintusloop. En fuck MS staat erop. En dat wordt ook in spotje gebruikt. Geen stap zonder strijd en hoop. Samen staan we sterker dan MS. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. De Quintusloop, maar daar gaan we zo inhoudelijk over hebben, is op zondag 31 mei en begint om 10 uur bij de Spannenvol in Hengelo, Gelderland. Frank, we draaien even een plaatje tussendoor. Dan kunnen we even de andere onze gasten even klaar zetten voor het gesprekje en dan zijn we zo weer terug.

0: Dit is een nummer wat Sam ook uitgekozen heeft. Count on Me van Bruno Mars. Sam, waarom heb je dit nummer uitgekozen? Wat is er zo speciaal aan dit nummer?
1: Nou, voor mij gaat dit nummer dus echt heel erg over steun. En laat het zien welke lieve mensen ik allemaal om me heen heb. En dat laat mij heel erg zien dat ik er niet alleen voor sta. Dus daarom vond ik dit wel een heel toepasselijk nummer om te draaien. En dit laat mij ook zien dat we samen sterk staan. En we er samen ons doorheen slaan. En dat ik het niet alleen hoef te doen. Dus daarom is het nummer zo belangrijk voor mij.
0: En die draai je dan ook elke dag bijna?
1: Zeker! Ja. Nee. Maar die vond ik wel heel... heel toepasselijk.
0: Okay. Ja. Sam, dankjewel voor je openheid. Voor je verhaal wat je verteld hebt. We gaan naar je vriendengroep. Daar gaan we nu eens even mee praten. Van wat hun motivatie is. Om dat soort dingen. Ik zou zeggen, ga rustig daar zitten. Fleur en Linde, zij zijn ook de gast. En zij maken onderdeel uit van de vriendengroep van Sam. We hoorden net al, even naar Fleur, tijdens haar verjaardag, dat jullie haar het cadeautje hebben gegeven om zeg maar ondersteuning te geven. Hè? Dat verhaal min of meer.
2: Ja, klopt.
0: Hoe kwamen jullie op het idee om dat te gaan doen?
2: Ja, nou, Sam vertelde ons eigenlijk dat ze de diagnose MS heeft gekregen op woensdag van de kermis in Hengelo. Toen zaten ze met alle vriendinnen bij elkaar, doen we iedere woensdag van de kermis.
0: Ja.
2: En toen vertelden ze het aan ons. En daar schrokken wij best wel van natuurlijk. En je merkte ook wel best wel... Ja, MS is niet bij iedereen heel bekend. Dus het bracht heel veel vragen op. En ja, wat is het dan eigenlijk? En,
0: ja.
2: Hoe ziet jouw toekomst er dan uit? Dat zijn best wel lastige... Ja, dat weet je gewoon nog niet.
0: Want zelf weet je er ook nog niet zoveel van, denk ik. Of zo. Nee. Je houdt je er niet de hele dagen mee bezig.
2: Nee, en
0: ja, nu misschien. Maar.
2: Dat Sam dat dan vertelt. En Sam is 24 jaar, hartstikke jong nog. En nou is het ook wel bekend dat je MS op een best wel jonge leeftijd al kan krijgen. Maar dan verwacht je het niet bij je eigen vriendin. En toen zijn we er best wel over na gaan denken. Er is iemand in de vriendinnengroep meegekomen. Van, kunnen we niet echt wat voor Sam doen? Want ja, je kunt er wel mentaal voor haar zijn en tegen haar zeggen dat je er voor haar bent, maar je voelt je op zo'n moment ook best wel machteloos, omdat je dus niet echt wat voor haar kunt doen. Je kunt haar klachten niet wegnemen. Dus ja, kunnen we niet echt wat voor haar doen? En toen zijn we gaan nadenken. En toen zijn we eigenlijk bij de Quinsloop uitgekomen. En zo pakken we ook best wel een grotere doelgroep mee, want we doen dit dus niet alleen voor Sam, maar voor iedereen met MS.
0: Daar gaan we het zo nog over hebben, Linde. Mag ik jou ook even een vraag stellen? Want de Quintusloop kwam op een gegeven moment naar voren. Waarom een sportief evenement? Misschien hadden jullie wel langs de deur kunnen gaan met een bus of zo van voor Sam. Nee, is maar gekheid natuurlijk. Maar een sportief evenement.
2: Ja,
0: hoe kwam dat zo naar voren?
3: Hele goede vraag. Ik moet heel eerlijk zeggen dat de vriendinnengroep van Sam die bestaat uit twee onderdelen. En ik ben...
2: Tweede onderdeel.
0: Onderdeel 2.
2: Nee, dat is niet waar.
3: Nee, ik moet dan echt even de credits aan Fleur geven. Dat zij hebben het meer bedacht, laat maar zeggen. Wij zijn meer benaderd door hun. Dus dat durf ik ook niet helemaal te zeggen. Waarom dan de Quintusloop?
0: Het is natuurlijk een sportief evenement. Maar misschien kun je het nog even toevoegen. Van waarom de Quintusloop?
2: Sportief evenement om juist ook te laten zien dat we samen met elkaar gaan rennen. Dat zeggen we ook in ons spotje niet omdat het makkelijk is, maar omdat het moet.
0: Ja.
2: Dat we het doen voor Sam. En Sam rent zelf mee, dat vinden we ook leuk.
0: Ja, want hoe groot is de vriendengroep? Linde, weet jij dat? Hoe groot de vriendengroep is?
3: Ja, waar ik onderdeel van ben, is... wij zijn met z'n vijven.
0: Ja.
2: En de groep uit Hengelo is met 10, 12.
0: En die lopen allemaal mee?
2: Lopen allemaal mee. En de mensen die niet mee kunnen lopen, door middel van blessure, of die zetten een standje neer. En daar zijn we nog mee bezig wat we daarmee gaan doen. Misschien spulletjes verkopen of in ieder geval belangstelling.
0: En die opbrengst gaat ook naar het MS-fonds?
2: Zeker,
0: Stichting, Ja. Want op een gegeven moment is het idee opgevat van, nou, we gaan voor Quintus lopen, maar er moet geld op de plank komen, zeg maar, voor dat MS-fonds of voor die stichting.
2: Ja.
0: Je kunt verschillende afstanden lopen. En hoe hebben jullie, zeg maar, donaties opgehaald? Hoe heb je dat gedaan?
3: We hebben via social media hebben we eigenlijk allemaal aandacht voor deze sponsoractie gecreëerd. Door op onze socials dit te delen. Via Facebook, via Instagram. We hebben hier flyers. Die liggen ook in de studio verspreid.
0: MS.
3: Ja, luid en duidelijk.
0: Ja.
3: Die hebben we ook verspreid. Vrienden, familie. Ja, we proberen het gewoon aan zoveel mogelijk mensen te laten weten dat we hier aan meedoen. Om zoveel mogelijk aandacht hiervoor te creëren.
0: Oké. Okay. Nou, daar zijn jullie nu al druk mee bezig. Hier,
3: zeker, dus ja.
0: De folders vliegen ons om de oren, Frank, of niet? We gaan even naar Anita Lahuis. Anita, schuif even door. Want ik zie dat de tijd onverbindelijk is. En we willen nog wel graag ook even met jou praten. Want je bent uiteindelijk ook niet voor niks hier. Maar even over Quintus. Hè? Want de Quintus loopt elk jaar, al 13 jaar geloof ik.
4: Dit is de 12e keer.
0: 12e keer. Maar Quintus, dat is, dat is in onze buurwoonplaats. Hengelo Gelderland. Wat is dat voor vereniging?
4: Quintus is een handbalvereniging. Uit Hengelo Gelderland dus. Met ongeveer 80 leden. En 12 jaar geleden is dus bedacht van dat we een hardloop-evenement willen organiseren. Om bij te dragen aan nog een sportiever Hengelo. En met inzet van veel vrijwilligers uit de vereniging. Maar ook verder uit het dorp. Of zelfs uit andere dorpen. Kunnen we dit mogelijk maken.
0: Hoe is dat eigenlijk ontstaan dan? Was er behoefte aan geld binnen de vereniging zelf? En we gaan een loop organiseren en de opbrengst is voor ons? Of hoe
4: ja,
0: is dat begonnen?
4: Dat klopt wel. De opbrengst uiteraard gaat dan naar Quintus.
0: Ja.
4: Nadat alle kosten er vanaf zijn. Maar ook dat we... handbal is natuurlijk sportief. En we dachten laten we toch ook nog een ander onderdeel organiseren. Wat sportief is en andere Hengelo's aan mee kunnen doen.
0: Ja.
4: Maar inmiddels, het is zelfs internationaal. Dat doet ook een Duitser mee. En elk jaar doet er wel iemand uit het buitenland mee.
0: Ja.
4: Maar eigenlijk is het vooral provincie Gelderland waar we mensen uit...
0: Ik was even op de website aan het kijken, maar inschrijven kan niet meer. Hè? Maar alle afstanden zijn al vol, geloof ik.
4: Ja. Vrij uniek. Twee, drie weken geleden was het al vol. Behalve de kidsrun.
0: Hoeveel lopers zijn er dan? Hoeveel deelnemers heb je dan?
4: 750. 750.
0: Jezus, zijn er nogal wat.
4: Ja.
0: En om die loop heen zelf, hè, wat gebeurt er allemaal? Want ik hoor van alles, standjes en dat soort dingen. En wat gebeurt er natuurlijk,
4: dit is wel...
0: Eigen initiatief natuurlijk.
4: Maar. Ja, eigen initiatief. Maar hartstikke ook mooi en ook een grote groep. Want we hebben wel vaker lopers die dan een sponsoractie opzetten. Maar dat het zo'n grote groep is, dat is natuurlijk fantastisch.
0: Ja.
4: En ook omdat het ook mensen... vriendinnen uit Hengelo zijn, dat is nog mooier. Dus we proberen dus ook via onze social media de aandacht aan te schenken. Maar dat is mooi.
0: Wat vinden jullie als organisatie ervan dat er nu voor het MS-fonds wordt gelopen? Zeg maar de donatie, de opbrengst.
4: Ja, dat is een mooi doel. Zeker. Ja.
0: Want dat gebeurt wel vaker voor andere, zeg maar,
4: initiatieven? Voor KWF lopen ook wel vaak lopers, zeg maar, die zich dan laten sponsoren.
0: Oh ja, tuurlijk.
4: Twee jaar geleden of zo was dat ook. Ja. En het is natuurlijk aan de lopers zelf om dat te organiseren. Dus dat is mooi.
0: Ja, daar heb je zelf geen bemoeienis mee. Maar
4: we willen er wel PR voor maken. Dus daarom dat we daar wel medewerking aan verlenen natuurlijk.
0: Zoeken jullie ook nog sporters, leden die bij Quintus?
4: Ja,
0: hoe gaat het met de club?
4: Als oud-handballer ik natuurlijk ook toe.
0: Ik ben altijd wel betrokken. Maar gaat het met de club? Want heel veel sportverenigingen hebben het ook wel wat moeilijk. Met vrijwilligers en dat soort dingen allemaal.
4: Ja,
0: maar hoe staan jullie?
4: Dat is denk ik bij elke vereniging. Maar we hebben nou ongeveer 80 leden. En er mogen echt wel uiteraard nog leden bij. En we zien ook dat ook uit omliggende dorpen. Dus Vorden, Ruurlo. En verder komen ook kinderen of volwassenen in Hengelo handballen. Want niet elk dorp heeft een handbalvereniging.
0: Nee, dat klopt.
4: Dus dat, dus dat juicht natuurlijk toe.
0: Ja, want je hebt over jeugd net, kinderen en zo. Hoe is de toeloop wel redelijk? Wat jeugd betreft,
4: redelijk, ja. We hebben wel nog een aantal jeugdteams. Ook vooral de mini, zeg maar, de kleinere kinderen zijn er ook lid. En dat hopen we dat het doorstroomt, zodat je een beetje van alle leeftijden leden hebt.
0: Ik kom zo nog even bij je terug, Linde. En wat voor afstanden gaan jullie lopen?
3: We gaan de 10 kilometer en de halve marathon rennen.
0: Help me even. Halve marathon, dat is iets van hoeveel?
3: 21,1.
0: Echt waar?
3: Ja.
0: En wat ga jij zelf lopen?
3: De halve marathon.
0: Oh, echt? Ja. Ben je getraind of niet? Ben je een beetje sportief?
3: Redelijk. Ik ben wel redelijk sportief. Ik moet zeggen dat hardlopen me vies tegenvalt. Dus het wordt een hele uitdaging. Maar we gaan ervoor. Voor Sam.
0: Ik vind het wel knap dat jullie het allemaal doen, hoor. Echt grote respect daarvoor. Want 31 mei is het, hè?
3: Ja.
0: Hoe kunnen mensen doneren nog? Weet je dat?
3: Ja. We hebben via de site van Stichting MS Research staan er een paar acties online. En daar staat die van ons ook tussen. Op de naam van Julia Melgers.
0: Dat was het.
3: Quintensloo.
0: Ja.
3: Ja, hij staat op haar naam. Maar ja. Het is voor ons allemaal, laat maar zeggen. Het is echt onze actie. Dus via daar kun je doneren. En hier en daar hangen flyers. Ik weet niet of mensen ze misschien tegenkomen. Via de QR-code kun je doneren, kom je op de site terecht. En bij de Quintensloop zelf zullen we ook gaan flyeren en verschillende plekken creëren waar je kunt doneren.
4: Ik zal hem morgen ook even op Facebook zetten van de Quintensloop. Dus die QR-code, dus dat kan iedereen.
0: Ja, hartstikke goed. Als je nou, Fleur, misschien kun je nog even naar de microfoon kruipen. Stiekem, blijf maar in de buurt in ieder geval. Ja, we moeten nou een beetje improviseren. Het is niet zo erg. We hebben nog 10 minuutjes ongeveer, geloof ik. Dus Frank schudt van, ga je gang maar. Maar ik wou nog wel even. Wel ja. Ze breken hier alles gewoon af. Nou, nee.
3: Heb je pas?
0: Ga maar even achter Sam langs, Fleur, hij doen wil. Ga maar even. Er wordt nu even logistiek wat geregeld hier. Kijk, nu. Ja. En weet je wat is, Fleur? Nou weet ik niet eens meer wat ik je vragen wou.
3: Ja, dat krijg je dan, hè?
0: Dat krijg je dan. Wat voor afstand loop jij trouwens?
3: Ik loop de 10.
0: Oké. Ja. Maar dat is ook wel meer dan genoeg, denk ik.
3: Ja,
0: hoe is het met jouw voorbereiding?
3: Durf ik eigenlijk niet te zeggen.
0: Durf je niet te zeggen? Nee, je hebt niks getraind?
3: Nee.
0: Oké. Blijf staan hoor. Ga even naar Anita. Hoe is dat, zeg maar, qua verzorging geregeld bij de loop? Ik bedoel, is er onderweg, zijn er hulpposten om bijvoorbeeld Fleur op te vangen of zo?
4: Zeker. Nee, we hebben bij elke afstand waterposten staan. 1 bij de 5, 2 bij de 10 en 5 bij de halve marathon. Dus bij die waterposten is er uiteraard water. Maar er is een nafietser. Dus degene, als er echt wat aan de hand is, dan kan die fietsen dat opvangen. En we hebben op 2 plekken EHBO. Dus verzorging genoeg.
0: En als je het over, we hadden net even over vrijwilligers. Hoeveel vrijwilligers zijn er betrokken bij jullie? Bij
4: 70
0: deze
4: vrijwilligers.
0: Loop?
4: 70 vrijwilligers.
0: 70?
4: Ja.
0: Dat is ook wel wat.
4: Ja, ja, ja.
0: Ik bedoel, want je moet waarschijnlijk ook veiligheidsmaatregelen nemen en met oversteken of weet ik veel wat.
4: Ja, we moeten verkeersregelaars hebben.
0: Oh, die zijn officieel. Die
4: moet
0: allemaal
4: een,
0: zetten, geloof ik.
4: Ja, je moet een online cursus om het te mogen doen.
0: Ja,
4: en dan hebben we bij al die waterposten mensen staan. We hebben fietsers, voorfietsers, nafietsers. En dan daarbij de stad en finish van alles en nog wat. Medaille moet iedereen natuurlijk aan het eind krijgen. Dus daar moeten ook mensen staan om die uit te reiken.
0: Ja.
4: We hebben nieuwe medaille dit jaar. Dus dat is ook weer leuk natuurlijk.
0: Ja. Alleen daarvoor zou ik al lopen. Maar
4: ja,
0: goed.
4: Nou, dus sommigen doen dat hoor. Alleen daarvoor.
0: Fleur, mijn vraag schiet nog weer niet binnen trouwens. Maar wat voor afstand gaat Fleur of Sam lopen?
2: Sam gaat ook de 10 lopen.
0: Ook 10, ja. Want dan had ik die nog niet gevraagd, geloof ik. Ja. Dus ook 10 kilometer. En dan wil je even aan Sam vragen hoe de voorbereiding loopt.
2: Hoe is de voorbereiding, Sam?
1: Oh. Nee, dat, ik ben begonnen.
0: Ja, dat zei je straks al even. Ja, maar ja, dat gaat wel goed.
1: Het gaat redelijk goed, ja, zeker. Okay. En ik vind het vooral heel leuk om samen te rennen, want we trainen ook samen. Dus dat maakt het wel iets gezelliger. En daardoor vind ik ook wel iets meer motivatie. Dus ja, dat maakt het ook alweer leuker.
0: Oké. Okay. Wil je de microfoon nog even aan Fleur of aan Linde geven? Want kijk, daar gaat hij weer. Oké, okay, eigenlijk de laatste vraag aan jullie. Als vriendengroep, hè, wat zou je Sam voor boodschap mee willen geven? Voor
3: dat
0: de komende
3: wij
0: tijd.
3: Zijn.
0: Sorry, nog een keer.
3: Dat wij er echt voor haar zijn. Mm-hmm. En echt alles voor haar zullen doen. En ja, ze staat hier echt niet alleen voor. Misschien dat het soms zo voelt. Maar we staan echt achter je en...
5: Ja.
3: En
5: we zijn super trots op jou.
3: Ja, heel trots.
0: Jij mag je nog een keer zeggen, maar dan even in de microfoon.
3: En we zijn super trots op jou.
0: Ja, nou, dat zijn we zeker. Ja, volgens mij zijn we zo'n beetje... Willen jullie nog wat zeggen? Anita, wil jij nog iets zeggen? Ik bedoel, alles is voorbereid. 31 mei begint te lopen. Hoe laat begint die trouwens?
4: Om 10 uur. Dan 10 begint uur. De halve marathon. Dus dan...
0: Oké. Okay.
4: Ja, en dan hebben we nog 3 andere onderdelen natuurlijk. Maar die beginnen wat later. Maar om 10 uur begint de halve marathon.
0: Ja, kun je nog even noemen, de andere onderdelen?
4: Ja, 10 uur de halve marathon. Om 10:50 de kidsrun. Daar kunnen kinderen zich nog voor inschrijven. Om 11:15 de 10 kilometer. En om 11:05 de 5 kilometer.
0: Geweldig.
4: En toeschouwers zijn ook van harte welkom.
0: Hartstikke goed. Laatste boodschap voor jullie. Met z'n drieën staan ze helemaal klaar voor een microfoon. Ga je gang. Hard roepen.
3: Ja. Doneer nu. Fuck MS. En kom ons allemaal aanmoedigen. Ja.
0: Hartstikke goed. Dankjewel dat jullie er waren. Sam, Anita, Fleur, Linde. Geweldig dat jullie er waren. Heel veel, ik zou bijna zeggen, succes hebben jullie wel. Maar, of sterkte, een beetje lastig om te zeggen. Maar in ieder geval, ik denk dat jullie heel goed bezig zijn. En wens jullie heel veel succes de komende periode. Wij blijven jullie zeker volgen.
3: Ja.

0: Bijna een bomvolle studio nog.
1: Het is hartstikke gezellig hier. Maar in ieder geval, daarmee zijn we wel aan het einde gekomen van deze uitzending van Focus op Radio Ideaal. We spraken vanavond met Stanislav Sudia over zijn run van dankbaarheid. En met Sam, Fleur, Linde en Anita over de Quintusloop en de actie van het MS-fonds, voor het MS-fonds. Mooie gesprekken die laten zien hoeveel er in onze regio gebeurt. Wanneer mensen iets willen betekenen voor elkaar, vinden wij dat ook heel belangrijk. Dank aan alle gasten voor hun tijd en openheid. We zijn er volgende week weer met nieuwe verhalen. Uit de Achterhoek natuurlijk, want daar zitten we. En voor nu, blijf zeker luisteren naar Radio Ideaal. En we wensen iedereen een fijne avond, een fijn weekend, fijne moederdag.
0: Fijne moederdag. Ja, vergeet geen cadeautje te kopen, dan is bij nu te laat, denk ik.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot. Doei.

0: Dit programma wordt u aangeboden door Dieren Speciaalzaak Discus Molenkamp in Zelhem.
1: Midden in Zelhem kun je onbeperkt de lekkerste kleine gerechtjes proeven. Bij proeflokaal De Groes. Kies uit wel 30 kleine gerechten en schrijf ze op een bierviltje. Wisselende koude, warme en dessertgerechten voor een vaste prijs. Lekker samen of als avondvullend programma voor grote of kleinere groepen. Proef de smaak van Zelhem. Kom naar proeflokaal De Groes. Bij ons kan het allemaal.
2: Van 13 tot en met 16 mei wordt voor de 20ste keer het Achterhoekse wandel-event gehouden. Je kunt 1, 2, 3 of 4 dagen wandelen en genieten van de Achterhoek. Start en finish in het centrum van Doetinchem. Schrijf je in op ab4d.nl.
3: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
4: Dorold Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland en morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: het bal gaan alle meisjes van het land het schoentje passen. Er is maar één schoentje. Voor één meisje.
1: Ze kunnen beter meteen naar Schoenmoeder Hermans in Hengelo, Gelderland of Winterswijk gaan. Want daar hebben wij voor iedereen een schoen die past. Eerlijke en duurzame schoenen. Voor dames en heren. In verschillende wijdte, maten en prijsklassen.
0: In dat geval... Schoenmoeder Hermans.
2: Feest vieren of een vergadering of workshop organiseren midden in de natuur aan de voet van de Lochemse Berg? Kom naar de Heksenlaak voor al uw feesten en partijen tot 450 personen. Kijk op heksenlaak.nl.
1: Bij Schoenmoeder Hermans werken ze samen met verschillende podotherapeuten in de regio. Graag tot ziens in Hengelo, Gelderland of in Winterswijk.
3: Heeft jouw hond net dat beetje extra nodig? Kies dan voor de gezonde voeding van Total Bite. Lekker van smaak en boordevol voedingsstoffen en vitamine. 100% natuurlijk, glutenvrij en licht verteerbaar. Total Bite, een heerlijke en gezonde brok voor een gelukkig en gezond leven. Kom snel naar de leukste dierenspeciaalzaak in de Achterhoek. Discus Molenkamp in Zelhem. Oh ja, je maatje mag natuurlijk gezellig mee.
4: Hey mensen, opgelet! Een uniek festival in de Achterhoek. Op 14 en 16 mei, met Hemelvaart, is het Farm and Food Festival in Zelhem. Overdag avontuur en plezier voor de kids, terwijl jij alles ontdekt over food. Met topchefs zoals Ralf de Kok en René Pluim. En s'avonds, als de kids lekker weer opgenomen zijn, gaat het dak eraf. Met Q-Music 4 uur fout en de Cabrio Band Show XXL. Mis het niet, Farm and Food Festival... 14 en 16 maart. Bestel je tickets op farmerfoodfestival.nl.

0: Bruggeling, Hengelo, Gelderland. Al 40 jaar een vertrouwd adres.
1: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Dorold Megens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van Festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het House Festival, dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Je luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen. Dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: luistert naar Radio Ideaal. Het nieuws uit binnen- en buitenland.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.